0: Al en sinds 10 uur rijden de treinen weer. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rokven. Een opmerkelijke diefstal in de binnenstad van Breda. Er bleek namelijk een vrachtwagen opengebroken waaruit meerdere Lego-dozen waren gestolen. De politie heeft direct onderzoek ingesteld. Even later op de dag kon een verdachte worden aangehouden. Deze zit voorlopig nog even vast en de politie heeft de zaak in onderzoek. Komende week barst het Zero Waste Festival weer los. Tijdens de 5e editie ontdekken bezoekers hoe eenvoudig en leuk het is om met minder afval te leven. Dit jaar staat centraal dat niet alleen spullen, maar ook kennis, ideeën en inspiratie met elkaar gedeeld mogen worden. Inmiddels is het Bredase concept doorgegroeid naar een landelijk initiatief. Het aantal gasvezelaansluitingen is sinds 2022 meer dan verdubbeld. 4 jaar geleden hadden bijna 45.000 mensen mogelijkheid tot een snellere internetverbinding. Vorig jaar lag dit op ruim 97.000. Een nieuwe aansluiting betekent nog niet direct ook toegang tot het internet. De actieve abonnementen stegen van ruim 11.000 naar ruim 34.000 aansluitingen. Tot zover deze brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15. Of tot rust komen aan de Gelderse Meren. Of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning up.
1: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
6: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Breda Nu. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door vervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de Golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de zomer van Breda.
1: Breda nu!

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. In Breda is het Thuislab gelanceerd. Dit is een plek waar bewoners, onderzoekers en ondernemers samenwerken om te kijken wat slimme technologie thuis met ons doet. De techniek staat niet centraal, maar meer de vraag wat inwoners willen toelaten in hun dagelijkse leven. Slimme apparaten verzamelen steeds meer data van ons en gaan daar dingen mee doen. Het is volgens de initiatiefnemers dan ook verstandig om daar goed over na te denken. Een fietser is gewond geraakt na een aanrijding. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Molstraat en de Rooselarenstraat. Het meisje kwam in botsing met een auto en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. De A58 tussen Breda en Roosendaal gaat deze zomer 2 keer een week dicht voor onderhoud. De eerste periode is tussen 4 en 12 juli en geldt dan voor de weg richting Breda. Op 8 tot 16 augustus wordt de weg afgesloten richting Roosendaal. Weggebruikers moeten rekening houden met een half uur extra reistijd. Ga je op reis? Check dan altijd even de diverse apps. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Mijn hart stond 8 minuten stil.
4: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
5: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Wences Dix met het radionieuws op Breda Nu. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rokven. Er zijn geen aanwijzingen dat de brand op het balkon aan de Katerdonk is aangestoken. Dat hebben de brandweer en de politie bekendgemaakt. De brand zorgde voor flinke schade aan de gevel en het balkon. Diverse woningen moesten worden ontruimd. Ook de omgeving werd afgezet. Hoe de brand wel is ontstaan, is niet bekend. Het Breda Fotofestival heeft de volledige line-up bekendgemaakt. In september verandert de stad opnieuw in een uitgestrekt podium voor fotografie en kunst. Ruim 40 fotografen doen mee. Bekende namen die meedoen zijn onder andere Noor Abed en Yuki Kihara. Vanaf 11 september is de kunst te zien. De FIOD heeft vorige maand 4 verdachten aangehouden op verdenking van grootschalige btw-fraude. Onder de verdachten zit ook iemand uit Breda. Bij doorzoekingen in Loodsen werden bijna een 500.000 euro aan contant geld in beslag genomen. Ook nam de opsporingsdienst een auto, cadeaubonnen, papieren en digitale administratie mee. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.
2: Aan

0: Michiel Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
6: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Wences Dix met het radionieuws op Breda Nu. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

0: Dit is Breda Nu.
1: Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rokven. Het nieuwe college van burgemeesteren en wethouders is gestart in Breda en zij hebben meteen ambitie laten zien. In de komende 4 jaar moeten er 7000 woningen bijkomen en moet de binnenstad een meerdaagse verblijfstad worden. Mensen vertrekken nu vaak na een dag, terwijl de binnenstad veel meer te bieden heeft. Het college gaat aan de slag om voorzieningen bekender te maken, zodat mensen langer blijven hangen. Het voorstel van het college moet nog wel worden goedgekeurd door de gemeenteraad en dat gebeurt waarschijnlijk op 2 juli. Komende week barst het Zero Waste Festival weer los. Tijdens de 5e editie ontdekken bezoekers hoe eenvoudig en leuk het is om met minder afval te leven. Dit jaar staat centraal dat niet alleen spullen, maar ook kennis, ideeën en inspiratie met elkaar gedeeld mogen worden. Inmiddels is het Bredase concept doorgegroeid naar een landelijk initiatief. Een opmerkelijke diefstal in de binnenstad van Breda. Er bleek namelijk een vrachtwagen opengebroken waaruit meerdere Lego-dozen waren gestolen. De politie heeft direct onderzoek ingesteld. Even later op de dag kon een verdachte worden aangehouden. Deze zit voorlopig nog even vast en de politie heeft de zaak in onderzoek. Tot zover deze brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

0: textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Bij de grootste aardgasinstallatie ter wereld in Qatar is een grote explosie geweest. Zeker 54 mensen raakten gewond, 18 mensen worden nog vermist. Het incident gebeurde op het industrieterrein van Ras Laffan, waar de belangrijkste exportterminal van Qatar ligt voor de verkoop van aardgas. Tijdens de oorlog was het terminal doelwit van Iran. De explosie vond plaats toen werknemers probeerden de installaties van de Barzan-fabriek in Qatar opnieuw op te starten. In Colombia lijkt een nek-aan-nek race om het presidentschap te zijn gewonnen door de rechtse kandidaat Abelardo de la Espriella. In de beslissende ronde behaalde hij 49,7% van de stemmen. De la Espriella kan rekenen op de steun van de Amerikaanse president Trump. De linkse tegenkandidaat, Ivan Cepeda, staat op 48,7% van de stemmen. Trump wil voor Colombia een keiharde aanpak van criminaliteit en meer geweld tegen drugskartels. Vanwege het kleine verschil heeft Cepeda zijn nederlaag nog niet erkend. Een auto-ongeluk in het Italiaanse plaatsje Senago, net boven Milaan, heeft aan 3 tieners van 17 het leven gekost. Hun auto kwam in een kanaal terecht. De 19-jarige bestuurder was dronken en is aangehouden. In de auto zaten 9 jongeren. 2 jongens en een meisje overleefden het ongeluk niet. De 19-jarige bestuurder is naar een ziekenhuis gebracht. Hij zou in shock zijn. De Italiaanse vicepremier Salvini had geen goed woord over voor de beschonken chauffeur. De klok van de Onze Lieve Vrouwenkathedraal in Antwerpen staat sinds afgelopen weekend stil na een blikseminslag. Ook luiden de klokken niet. Zaterdagnacht trok een zwaar onweersgebied over Antwerpen. Daarbij werd ook de kathedraal getroffen. De kathedraal zelf is verder niet beschadigd. Vandaag wordt de klok opnieuw geïnspecteerd en bekeken hoe alles kan worden hersteld. Het weer droog en zonnig bij een matige noordoostenwind. Maxima van 20 graden op de Wadden tot 32 graden in Zuid-Limburg. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rokven. De FIOD heeft vorige maand 4 verdachten aangehouden op verdenking van grootschalige btw-fraude. Onder de verdachten zit ook iemand uit Breda. Bij doorzoekingen in Loodsen werden bijna een half miljoen euro aan contant geld in beslag genomen. Ook nam de opsporingsdienst een auto, cadeaubonnen, papieren en digitale administratie mee. Het aantal glasvezelaansluitingen is sinds 2022 meer dan verdubbeld. 4 jaar geleden hadden bijna 45.000 mensen mogelijkheid tot een snellere internetverbinding. Vorig jaar lag dit op ruim 97.000. Een nieuwe aansluiting betekent nog niet direct ook toegang tot het internet. De actieve abonnementen stegen van ruim 11.000 naar ruim 34.000 aansluitingen. De A58 tussen Breda en Roosendaal gaat deze zomer 2 keer een week dicht voor onderhoud. De eerste periode is tussen 4 en 12 juli en geldt dan voor de weg richting Breda. Op 8 tot 16 augustus wordt de weg afgesloten richting Roosendaal. Weggebruikers moeten rekening houden met een half uur extra reistijd. Ga je op reis? Check dan altijd even de diverse apps. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Knoopend Hintham en Afrit Kerkdriel 7 kilometer file. A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorkum 7 kilometer file. De weg is dicht tot Knoopend Everdingen en dat de komende week. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hé, hey, opa, hoor je dat?
3: Huh?
2: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Bij de grootste aardgasinstallatie ter wereld in Qatar is een grote explosie geweest. Zeker 54 mensen raakten gewond, 18 mensen worden nog vermist. Het incident gebeurde op het industrieterrein van Ras Laffan, waar de belangrijkste exportterminal van Qatar ligt voor de verkoop van aardgas. Tijdens de oorlog was de terminal doelwit van Iran. De explosie vond plaats toen werknemers probeerden de installaties van de Barzan-fabriek in Qatar opnieuw op te starten. In Colombia lijkt een nek-aan-nek race om het presidentschap te zijn gewonnen door de rechtse kandidaat Abelardo de la Espriella. In de beslissende ronde behaalde hij 49,7% van de stemmen. De la Espriella kan rekenen op de steun van de Amerikaanse president Trump. De linkse tegenkandidaat, Iván Cepeda, staat op 48,7% van de stemmen. Trump wil voor Colombia een keiharde aanpak van criminaliteit en meer geweld tegen drugskartels. Vanwege het kleine verschil heeft Cepeda zijn nederlaag nog niet erkend. Een auto-ongeluk in het Italiaanse plaatsje Senago, net boven Milaan, heeft aan 3 tieners van 17 het leven gekost. Hun auto kwam in een kanaal terecht. De 19-jarige bestuurder was dronken en is aangehouden. In de auto zaten 9 jongeren. 2 jongens en een meisje overleefden het ongeluk niet. De 19-jarige bestuurder is naar een ziekenhuis gebracht. Hij zou in shock zijn. De Italiaanse vicepremier Salvini had geen goed woord over voor de beschonken chauffeur. De klok van de Onze Lieve Vrouwenkathedraal in Antwerpen staat sinds afgelopen weekend stil na een blikseminslag. Ook luiden de klokken niet. Zaterdagnacht trok een zwaar onweersgebied over Antwerpen. Daarbij werd ook de kathedraal getroffen. De kathedraal zelf is verder niet beschadigd. Vandaag wordt de klok opnieuw geïnspecteerd en bekeken hoe alles kan worden hersteld. Het weer droog en zonnig bij een matige noordoostenwind. Maxima van 20 graden op de Wadden tot 32 graden in Zuid-Limburg. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd en daarom een file van 6 kilometer tussen Weert Noord en afrit Valkenswaard. De vertraging is 20 minuten en de linkerrijstrook is dicht. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Hintham en Waardenburg 13 kilometer file. Het zal daar extra druk blijven, want de A27 is dicht tot 17 juli tussen Gorinchem en Everdingen. Tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorinchem nu 7 kilometer stilstaand verkeer daardoor. Op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen afrit Dussen en afrit Heusden door een kapotte vrachtwagen. 20 minuten vertraging, 6 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.
1: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. Het Breda Fotofestival heeft de volledige line-up bekendgemaakt. In september verandert de stad opnieuw in een uitgestrekt podium voor fotografie en kunst. Ruim 40 fotografen doen mee. Bekende namen die meedoen zijn onder andere Noor Abed en Yuki Kihara. Vanaf 11 september is de kunst te zien. De FIOD heeft vorige maand 4 verdachten aangehouden op verdenking van grootschalige btw-fraude. Onder de verdachten zit ook iemand uit Breda. Bij doorzoekingen in Loodsen werden bijna een 500.000 euro aan contant geld in beslag genomen. Ook nam de opsporingsdienst een auto, cadeaubonnen, papieren en digitale administratie mee. Een opmerkelijke diefstal in de binnenstad van Breda. Er bleek namelijk een vrachtwagen opengebroken waaruit meerdere Lego-dozen waren gestolen. De politie heeft direct onderzoek ingesteld. Even later op de dag kon een verdachte worden aangehouden. Deze zit voorlopig nog even vast en de politie heeft de zaak in onderzoek. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven bij Leende 6 kilometer file door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht 20 minuten vertraging tussen Knopend Hintham en Waardenburg. 12 kilometer file. Komt ook omdat de A27 dicht is van Breda naar Gorinchem tussen Knopend Gorinchem en Everdingen tot 17 juli. Door werkzaamheden staat 8 kilometer stilstaand verkeer vanaf Hank. Verkeer rijdt dus het beste om. Via Den Bosch al, hoewel er staat een file op de A59. Zonzeel richting Den Bosch tussen afrit Bussen en afrit Heusden. 9 kilometer file, een half uur vertraging door een kapotte vrachtwagen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu! Yeah.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.

0: supermarkten.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: ANWB, hoe kan ik je helpen?
8: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
6: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
9: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Er lijkt bemoedigende vooruitgang te zijn geboekt tussen Iran en de VS. Dat zeggen bemiddelaars Qatar en Pakistan na de eerste gesprekken tussen de landen in Zwitserland. Er is onder meer afgesproken dat er een speciaal communicatiekanaal komt. Daarmee moet miscommunicatie rond de straat van Hormuz worden voorkomen. De VS en Iran gaan er ook op toezien dat de gevechten in Libanon tussen Israël en Hezbollah stoppen. De gesprekken in Zwitserland moeten binnen 60 dagen leiden tot een oplossing. Huishoudens met een variabel energiecontract gaan per 1 juli meer betalen. Ongeveer 37% van de Nederlandse huishoudens heeft zo'n contract. Volgens de Autoriteit Consument en Markt, ACM, veranderen bij de meeste variabele contracten per 1 juli de tarieven. Soms gaan ze met 10% omhoog. Het komt onder meer door de gestegen energieprijzen sinds de oorlog in Iran. De gasprijs zorgt voor onzekerheid richting de winter. Huishoudens gebruiken in die maanden veel meer gas. De gemiddelde prijs van een koopwoning kruipt richting de 500.000 euro, maar de prijsstijging gaat wel steeds langzamer. Het CBS en het Kadaster becijferden dat huizen 4,4% duurder werden dan vorig jaar. De huizenprijzen liggen 16,6% hoger dan bij de vorige piek in de zomer van 2022. De gemiddelde transactieprijs voor een bestaande koopwoning is nu 487.000 euro. Sinds vanochtend is de A27 tussen Gorkum en Everdingen 4 weken dicht. Volgende week gaat ook het verkeer in de andere richting plat. De A27 wordt de komende weken verbreed. Rijkswaterstaat gaat nieuwe onderdoorgangen bouwen, een nieuwe op- en afrit aanleggen en een fietsbrug plaatsen. De route Gorkum-Everdingen is tot 17 juli dicht. De andere kant op duurt de afsluiting van 29 juni tot 3 augustus. Verkeer wordt voorlopig omgeleid via de A2 en de A15. Het weer droog en zonnig bij een matige noordoostenwind. Maxima van 20 graden op de Wadden tot 32 graden in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een drukke ochtendspits op de A2 Den Bosch richting Utrecht... met een half uur vertraging tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Een 14 kilometer file. Het komt door de afsluiting van de A27 Breda richting Gorkum. Tussen knooppunt Gorkum en Everdingen richting Utrecht... is de weg tot 17 juli dicht. 10 kilometer file vanaf de brug bij Hank en knooppunt Gorkum... op de A16 Breda richting Rotterdam. Daardoor ook extra druk tussen Breda-West en Dordrecht. 14 kilometer file. A59. 50 Zonzeel richting Den Bosch tussen knoop het Hooipolder en Afrit Heusden door een vrachtwagen met een lekke band. 12 kilometer file en 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. Er zijn geen aanwijzingen dat de brand op het balkon aan de Kater Donk is aangestoken. Dat hebben de brandweer en de politie bekendgemaakt. De brand zorgde voor flinke schade aan de gevel en het balkon. Diverse woningen moesten worden ontruimd. Ook de omgeving werd afgezet. Hoe de brand wel is ontstaan, is niet bekend. Het nieuwe college van burgemeesteren en wethouders is gestart in Breda en zij hebben meteen ambitie laten zien. In de komende 4 jaar moeten er 7000 woningen bijkomen en moet de binnenstad een meerdaagse verblijfstad worden. Mensen vertrekken nu vaak na een dag, terwijl de binnenstad veel meer te bieden heeft. Het college gaat aan de slag om voorzieningen bekender te maken, zodat mensen langer blijven hangen. Het voorstel van het college moet nog wel worden goedgekeurd door de gemeenteraad en dat gebeurt waarschijnlijk op 2 juli. De A58 tussen Breda en Roosendaal gaat deze zomer 2 keer een week dicht voor onderhoud. De eerste periode is tussen 4 en 12 juli en geldt dan voor de weg richting Breda. Op 8 tot 16 augustus wordt de weg afgesloten richting Roosendaal. Weggebruikers moeten rekening houden met een half uur extra reistijd. Ga je op reis? Check dan altijd even de diverse apps. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is heel druk op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Een half uur vertraging tussen Hintham en Waardenburg. En dat komt natuurlijk ook door de afsluiting van de A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Hank en knooppunt Gorinchem 9 kilometer stilstaand verkeer. Tot 17 juli is tussen Gorinchem en Everdingen richting Utrecht de weg dicht. Op de A16 Belgische grens Rotterdam 15 kilometer file. Daardoor ook tussen Afrit Rijsberg en Dordrecht. Door een ongeluk op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam 5 kilometer stilstaan bij Afrit Numans. De weg is weer vrij. Op de A50 Zonzeel richting Den Bosch staat nog steeds die kapotte vrachtwagen tussen Waspik en Afrit Heusden. Een file van 11 kilometer en een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

0: textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. 3 doden en 5 gewonden bij een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen. De politie heeft 2 verdachten opgepakt. 1 van hen is een leerling van 15 jaar oud. Beide verdachten hadden pistolen bij zich. Rond 9 uur vanochtend lokale tijd begon het schieten op de San Jose National High School in Tacloban City. De schietpartij zal volgen op pesterijen tegen 1 van de verdachten. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Eerst wordt de familie ingelicht. Er lijkt bemoedigende vooruitgang te zijn geboekt tussen Iran en de VS. Dat zeggen bemiddelaars Qatar en Pakistan na de eerste gesprekken tussen de landen in Zwitserland. Er is onder meer afgesproken dat er een speciaal communicatiekanaal komt. Daarmee moet miscommunicatie rond de straat van Hormuz worden voorkomen. De VS en Iran gaan er ook op toezien dat de gevechten in Libanon tussen Israël en Hezbollah stoppen. Huishoudens met een variabel energiecontract gaan per 1 juli meer betalen. Ongeveer 37% van de Nederlandse huishoudens heeft zo'n contract. Volgens de Autoriteit Consument en Markt, ACM, veranderen bij de meeste variabele contracten per 1 juli de tarieven. Soms gaan ze met 10% omhoog. Het komt onder meer door de gestegen energieprijzen sinds de oorlog in Iran. De gasprijs zorgt voor onzekerheid richting de winter. Huishoudens gebruiken in die maanden veel meer gas. Sinds vanochtend is de A27 tussen Gorkum en Everdingen 4 weken dicht. Volgende week gaat ook het verkeer in de andere richting plat. De A27 wordt de komende weken verbreed. Rijkswaterstaat gaat nieuwe onderdoorgangen bouwen, een nieuwe op- en afrit aanleggen en een fietsbrug plaatsen. De route Gorkum-Everdingen is tot 17 juli dicht. De andere kant op duurt de afsluiting van 29 juni tot 3 augustus. Verkeer wordt voorlopig omgeleid via de A2 en de A15. Het weer droog en zonnig bij een matige noordoostenwind. Maxima van 20 graden op de Wadden tot 32 graden in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A2 Eindhoven-Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 8 kilometer. Tussen Weert Noord en knooppunt Leenderheide van Maastricht naar Eindhoven 12 kilometer langzaam rijden. Op de A27 Breda-Gorkum is de weg dicht bij knooppunt Gorkum door werkzaamheden. 9 kilometer file vanaf de brug bij Hank. Er staat een file op de A59. A59 Zonzeel richting Den Bosch bij Waalwijk Oost 8 kilometer. De weg is eindelijk weer vrij. A67 Belgische grens Eindhoven 4 kilometer. Meter file bij knooppunt Hoogt. En op de N65 Tilburg Den Bosch bij afrit Comfort 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien.
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. Komende week barst het Zero Waste Festival weer los. Tijdens de 5e editie ontdekken bezoekers hoe eenvoudig en leuk het is om met minder afval te leven. Dit jaar staat centraal dat niet alleen spullen, maar ook kennis, ideeën en inspiratie met elkaar gedeeld mogen worden. Inmiddels is het Breda's concept doorgegroeid naar een landelijk initiatief. In Breda is het Thuislab gelanceerd. Dit is een plek waar bewoners, onderzoekers en ondernemers samenwerken om te kijken wat slimme technologie thuis met ons doet. De techniek staat niet centraal, maar meer de vraag wat inwoners willen toelaten in hun dagelijkse leven. Slimme apparaten verzamelen steeds meer data van ons en gaan daar dingen mee doen. Het is volgens de initiatiefnemers dan ook verstandig om daar goed over na te denken. Een opmerkelijke diefstal in de binnenstad van Breda. Er bleek namelijk een vrachtwagen opengebroken waaruit meerdere Lego-dozen waren gestolen. De politie heeft direct onderzoek ingesteld. Even later op de dag kon een verdachte worden aangehouden. Deze zit voorlopig nog even vast en de politie heeft de zaak in onderzoek. Tot zover deze brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en Leenden 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Hintam en Waardenburg 13 kilometer file. Op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en Knoopend Gorkum 8 kilometer stilstaand verkeer. Door werkzaamheden is de weg dicht tot 17 juli tussen Knoopend Gorkum en Knoopend Everdingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hey opa, hoor je dat?
3: Huh?
2: Ik loop ook weer met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Het lijkt erop dat de Britse premier Starmer zijn aftreden gaat aankondigen. Diverse media melden dit, maar ook de Amerikaanse president Trump. Starmer zelf heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Een van de redenen dat de Britse premier het voor gezien zou houden is de klinkende overwinning van Andy Burnham van de Labour-partij, die nu nog burgemeester is van Manchester. Mocht Starmer inderdaad aftreden, dan is dat de 3e Britse premier die opstapt in 4 jaar. Het parlement wil een verplichte bibliotheek op alle scholen. Het voorstel van D66 krijgt steun van Pro, Ja 21 en VVD. Met de verplichting willen de partijen zorgen dat leerlingen op school toegang krijgen tot goede boeken. Het is al jaren slecht gesteld met hun leesvaardigheid. 1/3 van de Nederlandse 15-jarigen is onvoldoende leesvaardig om goed mee te kunnen doen op school en in de samenleving. Volgens de Stichting Lezen heeft 1/3 van de basisscholen en 2/3 van de middelbare scholen geen goede schoolbibliotheek. 3 doden en 5 gewonden bij een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen. De politie heeft 2 verdachten opgepakt. Een van hen is een leerling van 15 jaar oud. Beide verdachten hadden pistolen bij zich. Rond 9 uur vanochtend lokale tijd begon het schieten op de San Jose National High School in Tacloban City. De schietpartij zal volgen op pesterijen tegen 1 van de verdachten. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Eerst wordt de familie ingelicht. De oorlogsonrust in het Midden-Oosten zorgt voor een verschuiving van het Nederlandse vakantiegedrag. Nederlanders kiezen deze zomer opvallend vaak voor bestemmingen dichter bij huis. Duurdere vliegtickets en stijgende verblijfskosten zijn de belangrijkste redenen. Zo'n 85% van de Nederlanders gaat dit jaar binnen Europa op vakantie. Vaak ook met de auto, zo blijkt uit cijfers van de ANWB. Het weer, afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden wordt het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
5: Wait a second.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. Het Breda Fotofestival heeft de volledige line-up bekendgemaakt. In september verandert de stad opnieuw in een uitgestrekt podium voor fotografie en kunst. Ruim 40 fotografen doen mee. Bekende namen die meedoen zijn onder andere Noor Abed en Yuki Kihara. Vanaf 11 september is de kunst te zien. Er zijn geen aanwijzingen dat de brand op het balkon aan de Katerdonk is aangestoken. Dat hebben de brandweer en de politie bekendgemaakt. De brand zorgde voor flinke schade aan de gevel en het balkon. Diverse woningen moesten worden ontruimd. Ook de omgeving werd afgezet. Hoe de brand wel is ontstaan, is niet bekend. De FIOD heeft vorige maand 4 verdachten aangehouden op verdenking van grootschalige btw-fraude. Onder de verdachten zit ook iemand uit Breda. Bij doorzoekingen in Loodsen werden bijna een 500.000 euro aan contant geld in beslag genomen. Ook nam de opsporingsdienst een auto, cadeaubonnen, papieren en digitale administratie mee. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: ANWB, hoe kan ik je helpen?
5: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. In Oekraïne zijn vannacht op meerdere plekken mensen gedood door Russische aanvallen. In de noordelijke stad Sumy kwamen drie leden van dezelfde familie om. Een 13-jarige jongen, zijn vader en zijn oma. Op de Zwarte Zee werd een Turks vrachtschip aangevallen. Daarbij brak brand uit en een Egyptisch bemanningslid kwam daarbij om. Verder vielen er doden in Odessa en Zaporizhia. Ook Oekraïne voerde vannacht aanvallen uit. De Russen zeggen dat ze ruim 300 drones hebben neergehaald. Bijna 60 daarvan waren onderweg naar Moskou. De Australische politie is op de grootste partij cocaïne gestuit uit de geschiedenis van het land. In Londonderry, een voorstad van Sydney, werd 2700 kilo coke gevonden. De lading zat verstopt in plastic bakken in ondergrondse containers en heeft een straatwaarde van 816 miljoen Australische dollars. In euro's bijna een half miljard. Op het terrein werden twee mannen aangehouden, elders nog zes anderen. Het lijkt erop dat de Britse premier Starmer zijn aftreden gaat aankondigen. Diverse media melden dit, maar ook de Amerikaanse president Trump. Starmer zelf heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Een van de redenen dat de Britse premier het voor gezien zou houden is de klinkende overwinning van Andy Burnham van de Labour-partij, die nu nog burgemeester is van Manchester. Mocht Starmer inderdaad aftreden, dan is dat de derde Britse premier die opstapt in vier jaar. Het parlement wil een verplichte bibliotheek op alle scholen. Het voorstel van D66 krijgt steun van Pro, Ja 21 en VVD. Met de verplichting willen de partijen zorgen dat leerlingen op school toegang krijgen tot goede boeken. Het is al jaren slecht gesteld met hun leesvaardigheid. Volgens de Stichting Lezen heeft 1/3 van de basisscholen en 2/3 van de middelbare scholen geen goede schoolbibliotheek. Het weer, afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden wordt het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu. We'll be right back.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rokven. Er zijn geen aanwijzingen dat de brand op het balkon aan de Katerdonk is aangestoken. Dat hebben de brandweer en de politie bekendgemaakt. De brand zorgde voor flinke schade aan de gevel en het balkon. Diverse woningen moesten worden ontruimd. Ook de omgeving werd afgezet. Hoe de brand wel is ontstaan, is niet bekend. Het Breda Fotofestival heeft de volledige line-up bekendgemaakt. In september verandert de stad opnieuw in een uitgestrekt podium voor fotografie en kunst. Ruim 40 fotografen doen mee. Bekende namen die meedoen zijn onder andere Noor Abed en Yuki Kihara. Vanaf 11 september is de kunst te zien. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders is gestart in Breda en zij hebben meteen ambitie laten zien. In de komende 4 jaar moeten er 7000 woningen bijkomen en moet de binnenstad een meerdaagse verblijfstad worden. Mensen vertrekken nu vaak na een dag, terwijl de binnenstad veel meer te bieden heeft. Het college gaat aan de slag om voorzieningen bekender te maken, zodat mensen langer blijven hangen. Het voorstel van het college moet nog wel worden goedgekeurd door de gemeenteraad en dat gebeurt waarschijnlijk op 2 juli. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
5: ANWB, hoe kan ik je helpen?
6: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
8: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
9: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Het Verenigd Koninkrijk moet op zoek naar een nieuwe premier. Keir Starmer treedt af. Hij blijft aan totdat er een opvolger is gevonden. De positie van de 63-jarige Keir Starmer werd steeds zwakker. Na een schandaal met ambassadeur Mandelson, die banden bleek te hebben met zedendelinquent Epstein, volgde afgelopen maand een enorme nederlaag voor Labour bij de lokale en regionale Britse verkiezingen. De populaire Andy Burnham wil Starmer opvolgen. Starmer is al de derde Britse premier in 4 jaar die opstapt. Europa gaat gebukt onder extreme hitte. In Frankrijk wordt vandaag mogelijk de warmste dag ooit gemeten. Honderden Franse scholen blijven daarom vandaag dicht. Gisteren liepen de temperaturen in Frankrijk op tot 41 graden. In 35 departementen gold code rood. Kwetsbare mensen krijgen het advies om tijdens de hittegolf niet met de trein te reizen. De regio waar Parijs in ligt stelt €1 miljoen beschikbaar, zodat op plekken waar eindexamens worden gemaakt airco's en ventilatoren kunnen worden geplaatst. De Australische politie is op de grootste partij cocaïne gestuit uit de geschiedenis van het land. In Londonderry, een voorstad van Sydney, werd 2700 kilo coke gevonden. De lading zat verstopt in plastic bakken in ondergrondse containers en heeft een straatwaarde van $816 miljoen. In euro's is dat bijna een half miljard. Op het terrein werden 2 mannen aangehouden, elders nog 6 anderen. Abonnees van het Financiële Dagblad krijgen vandaag mogelijk geen krant bezorgd. Er zijn technische problemen bij de drukkerij van het FD. De redactie meldt op de website dat door een mankement niet alle kranten konden worden gedrukt. Vanwege de problemen zijn de website en de digitale versie van het FD vandaag zonder inloggen te lezen. Het weer, afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden wordt het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 12 kilometer file tussen Knoopend Hintam en Waardenburg. De vertraging is 20 minuten. Op de A27 Breda richting Gorkum 7 kilometer file tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorkum. Op de N279 Roermond Den Bosch is een ongeluk gebeurd. De weg is in beide richtingen dicht bij Meijel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. In Breda is het Thuislab gelanceerd. Dit is een plek waar bewoners, onderzoekers en ondernemers samenwerken om te kijken wat slimme technologie thuis met ons doet. De techniek staat niet centraal, maar meer de vraag wat inwoners willen toelaten in hun dagelijkse leven. Slimme apparaten verzamelen steeds meer data van ons en gaan daar dingen mee doen. Het is volgens de initiatiefnemers dan ook verstandig om daar goed over na te denken. Het aantal glasvezelaansluitingen is sinds 2022 meer dan verdubbeld. 4 jaar geleden hadden bijna 45.000 mensen mogelijkheid tot een snellere internetverbinding. Vorig jaar lag dit op ruim 97.000. Een nieuwe aansluiting betekent nog niet direct ook toegang tot het internet. De actieve abonnementen stegen van ruim 11.000 naar ruim 34.000 aansluitingen. Komende week barst het Zero Waste Festival weer los. Tijdens de 5e editie ontdekken bezoekers hoe eenvoudig en leuk het is om met minder afval te leven. Dit jaar staat centraal dat niet alleen spullen, maar ook kennis, ideeën en inspiratie met elkaar gedeeld mogen worden. Inmiddels is het Breda's concept doorgegroeid naar een landelijk initiatief. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 12 kilometer file tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. De vertraging is 20 minuten. Op de A27 Breda richting Gorinchem 7 kilometer file tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorinchem. Op de N279 Roermond Den Bosch is een ongeluk gebeurd. De weg is in beide richtingen dicht bij Meijel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hey opa, hoor je dat?
3: Huh?
2: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. Het aantal bevestigde gevallen van ebola in Oost-Congo is gestegen tot meer dan 1000. Er zijn 254 sterfgevallen geregistreerd. Niet eerder waren er zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Vorige week werd een toename van het aantal besmettingen met 38% vastgesteld. Voor deze variant van het virus bestaat geen vaccin of medicijn. Het Verenigd Koninkrijk moet op zoek naar een nieuwe premier. Keir Starmer treedt af, hij blijft aan totdat er een opvolger is gevonden. De positie van de 63-jarige Starmer werd steeds zwakker. Na een schandaal met ambassadeur Mandelson, die banden bleek te hebben met zedendelinquent Epstein, volgde afgelopen maand een enorme nederlaag voor Labour bij de lokale en regionale Britse verkiezingen. De populaire Andy Burnham wil Starmer opvolgen. Starmer is al de derde Britse premier in 4 jaar die opstapt. Europa gaat gebukt onder extreme hitte. In Frankrijk wordt vandaag mogelijk de warmste dag ooit gemeten. Honderden Franse scholen blijven daarom vandaag dicht. Gisteren liepen de temperaturen in Frankrijk op tot 41 graden. In 35 departementen gold code rood. Kwetsbare mensen krijgen het advies om tijdens de hittegolf niet met de trein te reizen. De regio waar Parijs in ligt stelt €1 miljoen beschikbaar, zodat op plekken waar eindexamens worden gemaakt, airco's en ventilatoren kunnen worden geplaatst. En de grote Nederlandse banken voeren strengere regels in voor de aflossingsvrije hypotheek. Zo mag een aflossingsvrije hypotheek niet hoger zijn dan 30% van de woningwaarde of €150.000. Wie een ruimere aflossingsvrije hypotheek heeft dan €150.000, zal bij een verhuizing met hogere hypotheeklasten te maken krijgen. Voor met name oudere huizenbezitters kan dit een belemmering vormen om te verhuizen of de overwaarde te benutten. Het weer. Afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden is het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 12 kilometer file tussen Knoopend Hintam en Waardenburg. De vertraging is 20 minuten. Op de A27 Breda richting Gorkum 7 kilometer file tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorkum. Op de N279 Roermond Den Bosch is een ongeluk gebeurd. De weg is in beide richtingen dicht bij Meijel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rokven. In Breda is het Thuislab gelanceerd. Dit is een plek waar bewoners, onderzoekers en ondernemers samenwerken om te kijken wat slimme technologie thuis met ons doet. De techniek staat niet centraal, maar meer de vraag wat inwoners willen toelaten in hun dagelijkse leven. Slimme apparaten verzamelen steeds meer data van ons en gaan daar dingen mee doen. Het is volgens de initiatiefnemers dan ook verstandig om daar goed over na te denken. De A58 tussen Breda en Roosendaal gaat deze zomer 2 keer een week dicht voor onderhoud. De eerste periode is tussen 4 en 12 juli en geldt dan voor de weg richting Breda. Op 8 tot 16 augustus wordt de weg afgesloten richting Roosendaal. Weggebruikers moeten rekening houden met een half uur extra reistijd. Ga je op reis? Check dan altijd even de diverse apps. Een fietser is gewond geraakt na een aanrijding. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Molstraat en de Rooselarenstraat. Het meisje kwam in botsing met een auto en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. Tot zover deze brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 12 kilometer file tussen Knoopend Hintam en Waardenburg. De vertraging is 20 minuten. Op de A27 Breda richting Gorkum 7 kilometer file tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorkum. Op de N279 Roermond Den Bosch is een ongeluk gebeurd. De weg is in beide richtingen dicht bij Meijel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. Het aantal bevestigde gevallen van ebola in Oost-Congo is gestegen tot meer dan 1000. Er zijn 254 sterfgevallen geregistreerd. Niet eerder waren er zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Vorige week werd een toename van het aantal besmettingen met 38% vastgesteld. Voor deze variant van het virus bestaat geen vaccin of medicijn. De Technische Universiteit Delft mag bij de bacheloropleiding Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwelijke studenten. Het College voor de Rechten van de Mens heeft het voorkeursbeleid goedgekeurd. De TU Delft had het college zelf gevraagd om het beleid te toetsen aan de gelijke behandelingswetgeving. De universiteit wil op deze manier het aantal vrouwelijke studenten omhoog krijgen. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over het stijgende aantal internationale studenten met huurproblemen. Dit studiejaar kwamen 263 hulpverzoeken binnen. Studenten kregen te maken met illegale verhuur, onhygiënische toestanden of online oplichting. Het probleem wordt volgens de Studentenvakbond mede veroorzaakt door de woningnood. Internationale studenten moeten daardoor noodgedwongen kiezen voor verhuurders die de regels aan hun laars lappen. En de grote Nederlandse banken voeren strengere regels in voor de aflossingsvrije hypotheek. Zo mag een aflossingsvrije hypotheek niet hoger zijn dan 30% van de woningwaarde of 150.000 euro. Wie een ruimere aflossingsvrije hypotheek heeft dan 150.000 euro, zal bij een verhuizing met hogere hypotheeklasten te maken krijgen. Voor met name oudere huizenbezitters kan dit een belemmering vormen om te verhuizen of de overwaarde te benutten. Het weer. Afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden is het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rokven. Het nieuwe college van burgemeesteren en wethouders is gestart in Breda en zij hebben meteen ambitie laten zien. In de komende 4 jaar moeten er 7000 woningen bijkomen en moet de binnenstad een meerdaagse verblijfstad worden. Mensen vertrekken nu vaak na een dag, terwijl de binnenstad veel meer te bieden heeft. Het college gaat aan de slag om voorzieningen bekender te maken, zodat mensen langer blijven hangen. Het voorstel van het college moet nog wel worden goedgekeurd door de gemeenteraad en dat gebeurt waarschijnlijk op 2 juli. De FIOD heeft vorige maand 4 verdachten aangehouden op verdenking van grootschalige btw-fraude. Onder de verdachten zit ook iemand uit Breda. Bij doorzoekingen in Loodsen werden bijna €500.000 aan contant geld in beslag genomen. Ook nam de opsporingsdienst een auto, cadeaubonnen, papieren en digitale administratie mee. Een fietser is gewond geraakt na een aanrijding. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Molstraat en de Rooselarenstraat. Het meisje kwam in botsing met een auto en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. No matter what. No matter what. You.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de zomer van Breda.
1: Breda nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer.

0: klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

0: textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. Een storing in de luchtverkeerstoren op Eindhoven Airport heeft het vliegverkeer daar ontregeld. De storing werd rond 11:30 ontdekt. Vliegtuigen mochten niet meer op de luchthaven landen en veel vluchten vanmiddag zijn vertraagd. De verkeerstoren wordt beheerd door Defensie vanwege de naastgelegen vliegbasis. De problemen zijn ontstaan door een netwerkstoring in de verkeerstoren. Militaire vliegtuigen mogen nog wel landen en opstijgen vanaf de vliegbasis. De Technische Universiteit Delft mag bij de bacheloropleiding Luchtvaart en Ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwelijke studenten. Het College voor de Rechten van de Mens heeft het voorkeursbeleid goedgekeurd. De TU Delft had het college zelf gevraagd om het beleid te toetsen aan de gelijke behandelingswetgeving. De universiteit wil op deze manier het aantal vrouwelijke studenten omhoog krijgen. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over het stijgende aantal internationale studenten met huurproblemen. Dit studiejaar kwamen 263 hulpverzoeken binnen. Studenten kregen te maken met illegale verhuur, onhygiënische toestanden of online oplichting. Het probleem wordt volgens de Studentenvakbond mede veroorzaakt door de woningnood. Internationale studenten moeten daardoor noodgedwongen kiezen voor verhuurders die de regels aan hun laars lappen. De quarantaineperiode voor alle 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen is voorbij. Geen van hen is ziek geworden na de behandeling van een patiënt met het hantavirus, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. De patiënt was een opvarende van het cruiseschip Hondius waar in april het virus uitbrak. De medewerkers gingen uit voorzorg in quarantaine omdat bij de behandeling van de patiënt zij mogelijk in aanraking waren gekomen met het virus. Het weer. De zon schijnt volop met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Temperaturen variëren van 24 graden in het noorden bij een matige noordoostenwind tot 31 graden in Limburg. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rokven. Een opmerkelijke diefstal in de binnenstad van Breda. Er bleek namelijk een vrachtwagen opengebroken waaruit meerdere Lego-dozen waren gestolen. De politie heeft direct onderzoek ingesteld. Even later op de dag kon een verdachte worden aangehouden. Deze zit voorlopig nog even vast en de politie heeft de zaak in onderzoek. De FIOD heeft vorige maand 4 verdachten aangehouden op verdenking van grootschalige btw-fraude. Onder de verdachten zit ook iemand uit Breda. Bij doorzoekingen in loodsen werden bijna €500.000 aan contant geld in beslag genomen. Ook nam de opsporingsdienst een auto, cadeaubonnen, papieren en digitale administratie mee. Het aantal glasvezelaansluitingen is sinds 2022 meer dan verdubbeld. 4 jaar geleden hadden bijna 45.000 mensen mogelijkheid tot een snellere internetverbinding. Vorig jaar lag dit op ruim 97.000. Een nieuwe aansluiting betekent nog niet direct ook toegang tot het internet. De actieve abonnementen stegen van ruim 11.000 naar ruim 34.000 aansluitingen. Tot zover deze brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. There's a place in this old

0: een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.

0: top.
1: Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Mijn hart stond 8 minuten stil.
5: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
6: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. De politie heeft na 20 jaar een 38-jarige man uit Halsteren opgepakt in verband met een cold case uit 2006. De man wordt verdacht van verkrachting en poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom. De verdachte werd begin juni opgepakt en is afgelopen week voor de raadkamer van de rechtbank verschenen. Die heeft bepaald dat hij zeker 90 dagen langer vast blijft zitten. De politie kwam de man op het spoor dankzij een match van aangetroffen DNA-sporen in de zaak en DNA uit de databank. Een storing in de luchtverkeerstoren op Eindhoven Airport heeft het vliegverkeer daar ontregeld. De storing werd rond 11:30 ontdekt. Vliegtuigen mochten niet meer op de luchthaven landen en veel vluchten vanmiddag zijn vertraagd. De verkeerstoren wordt beheerd door Defensie vanwege de naastgelegen vliegbasis. De problemen zijn ontstaan door een netwerkstoring in de verkeerstoren. Militaire vliegtuigen mogen nog wel landen en opstijgen vanaf de vliegbasis. De quarantaineperiode voor alle 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen is voorbij. Geen van hen is ziek geworden na de behandeling van een patiënt met het hantavirus, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. De patiënt was een opvarende van het cruiseschip Hondius, waar in april het virus uitbrak. De medewerkers gingen uit voorzorg in quarantaine, omdat bij de behandeling van de patiënt zij mogelijk in aanraking waren gekomen met het virus. En op het strand van Vlissingen is een man overreden door een tractor. Deze reed over hem heen toen hij in een tentje op het strand lag. Het ongeluk gebeurde rond 8:00 vanochtend bij een van de grote vuilnisbakken die op het strand staan, meldt Omroep Zeeland. Het slachtoffer is een man van 45 uit het Zeeuwse Koewacht. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. Het weer. De zon schijnt volop met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Temperaturen variëren van 24 graden in het noorden bij een matige noordoostenwind tot 31 graden in Limburg. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vertraging bij Den Bosch op de A2 naar Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg heb je 25 minuten vertraging. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum een kwartier extra. Tussen Gorkum en Everdingen is de weg voorlopig dicht vanwege langdurige werkzaamheden. En de A58 Tilburg-Breda tussen Moergestel en Tilburg-Reeshof doe je er 10 minuten langer over door een ongeluk. Maar de weg is hier weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
11: Ik daal de

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. Een fietser is gewond geraakt na een aanrijding. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Molstraat en de Rooselarenstraat. Het meisje kwam in botsing met een auto en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. In Breda is het Thuislab gelanceerd. Dit is een plek waar bewoners, onderzoekers en ondernemers samenwerken om te kijken wat slimme technologie thuis met ons doet. De techniek staat niet centraal, maar meer de vraag wat inwoners willen toelaten in hun dagelijkse leven. Slimme apparaten verzamelen steeds meer data van ons en gaan daar dingen mee doen. Het is volgens de initiatiefnemers dan ook verstandig om daar goed over na te denken. De A58 tussen Breda en Roosendaal gaat deze zomer 2 keer een week dicht voor onderhoud. De eerste periode is tussen 4 en 12 juli en geldt dan voor de weg richting Breda. Op 8 tot 16 augustus wordt de weg afgesloten richting Roosendaal. Weggebruikers moeten rekening houden met een half uur extra reistijd. Ga je op reis? Check dan altijd even de diverse apps. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land veel vertraging bij Den Bosch op de A2 richting Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg. Daar heb je 25 minuten extra nodig. A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht 20 minuten vertraging. En op de A27 Breda-Utrecht tussen Nieuwendijk en Noordeloos doe je er een kwartier langer over. Op de N260 van Tilburg naar Baarden-Nassau heb je tussen Dongen en de aansluiting met de A58 een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.

0: supermarkten.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
6: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
7: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
7: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
9: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Jorien Ballast met het radio-nieuws op Breda Nu. De familie en vrienden van het vermoorde echtpaar uit Meerstad zijn diep geraakt door hun dood. In een verklaring die is uitgebracht door slachtofferhulp vragen zij met rust gelaten te worden om in beslotenheid afscheid te kunnen nemen. Het echtpaar werd vorige week om het leven gebracht. Hun 15-jarige dochter wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van dubbele moord met voorbedachte raden. Het meisje zit in beperkingen en mag alleen met haar advocaat spreken. Bij een grote ontploffing in Qatar zijn zeker 13 doden en 66 gewonden gevallen. De explosie was gisteren bij aardgasbedrijf Barzan in de industriewijk Ras Laffan, waar het grootste centrum voor vloeibaar aardgas ter wereld is gevestigd. Volgens het staatsbedrijf Qatar Energy is er een ongeluk gebeurd bij het weer opstarten van de industriezone, nadat die eerder door Iraanse aanvallen was stilgelegd en beschadigd. De productie van aardgas gaat door, melden de autoriteiten. De politie heeft na 20 jaar een 38-jarige man uit Halsteren opgepakt in verband met een cold case uit 2006. De man wordt verdacht van verkrachting en poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom. De verdachte werd begin juni opgepakt en is afgelopen week voor de raadkamer van de rechtbank verschenen. Die heeft bepaald dat hij zeker 90 dagen langer vast blijft zitten. De politie kwam de man op het spoor dankzij een match van aangetroffen DNA-sporen in de zaak en DNA uit de databank. En op het strand van Vlissingen is een man overreden door een tractor. Deze reed over hem heen toen hij in een tentje op het strand lag. Het ongeluk gebeurde rond 8 uur vanochtend bij een van de grote vuilnisbakken die op het strand staan, meldt Omroep Zeeland. Het slachtoffer is een man van 45 uit het Zeeuwse Koewacht. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. Het weer... de zon schijnt volop met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Temperaturen variëren van 24 graden in het noorden bij een matige noordoostenwind tot 31 graden in Limburg. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land is het aansluiten bij Den Bosch op de A2 richting Utrecht. Dus tussen Michels Gestel en Waardenburg doe je er 35 minuten langer over. Dat komt omdat de andere route vanuit Brabant naar Utrecht, de A27, is afgesloten. Tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. En dat gaat een tijdje duren. Er zijn er langdurige werkzaamheden. Op de A58 van Eindhoven naar Tilburg heb je tussen Best en Moergestel 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A59 Den Bosch-Zierikzee, tussen Made en knooppunt Zonzeel een kwartier vertraging. Dan de N256 Goes-Zierikzee. In beide richtingen tussen Colijnsplaat en Zierikzee doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Welkom bij Breda Nu.
12: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
12: Dit is Breda Nu.
13: Isn't it strange? They used to know me. All the highs and lows and in-betweens. And now you see me and just say hey. Isn't it weird?

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockpen. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders is gestart in Breda en zij hebben meteen ambitie laten zien. In de komende 4 jaar moeten er 7000 woningen bijkomen en moet de binnenstad een meerdaagse verblijfstad worden. Mensen vertrekken nu vaak na een dag, terwijl de binnenstad veel meer te bieden heeft. Het college gaat aan de slag om voorzieningen bekender te maken, zodat mensen langer blijven hangen. Het voorstel van het college moet nog wel worden goedgekeurd door de gemeenteraad en dat gebeurt waarschijnlijk op 2 juli. Er zijn geen aanwijzingen dat de brand op het balkon aan de Katerdonk is aangestoken. Dat hebben de brandweer en de politie bekendgemaakt. De brand zorgde voor flinke schade aan de gevel en het balkon. Diverse woningen moesten worden ontruimd. Ook de omgeving werd afgezet. Hoe de brand wel is ontstaan, is niet bekend. De A58 tussen Breda en Roosendaal gaat deze zomer 2 keer een week dicht voor onderhoud. De eerste periode is tussen 4 en 12 juli en geldt dan voor de weg richting Breda. Op 8 tot 16 augustus wordt de weg afgesloten richting Roosendaal. Weggebruikers moeten rekening houden met een half uur extra reistijd. Ga je op reis? Check dan altijd even de diverse apps. Tot zover deze brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een half uur vertraging bij Den Bosch op de A2 naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg. De A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum 25 minuten vertraging. Het komt door werkzaamheden. De weg is de komende dagen dicht tussen knooppunt Gorkum en Everdingen. De A59 Zierikzee-Den Bosch tussen de afrit Dussen en Waalwijk Centrum 20 minuten vertraging. En op de Zeelandbrug de N256 Goes-Zierikzee is een ongeluk gebeurd. Richting Zierikzee heb je 40 minuten vertraging. En richting Goes is het oponthoud zelfs 50 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse meren of in de Bredase haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Jorien Ballast met het radio-nieuws op Breda Nu. De bekende Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij is 100 jaar geworden. Greenspan was van 1987 tot 2006 voorzitter van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank. Greenspan had in zijn tijd bij de Federal Reserve een onwrikbaar geloof in de vrije markteconomie. Na de kredietcrisis van 2008 kwam hij hierop terug en pleitte hij voor een strenger markttoezicht. De lage rentes die Greenspan adviseerde waren een belangrijke aanjager van de kredietcrisis. De familie en vrienden van het vermoorde echtpaar uit Meerstad zijn diep geraakt door hun dood. In een verklaring die is uitgebracht door slachtofferhulp vragen zij met rust gelaten te worden om in beslotenheid afscheid te kunnen nemen. Het echtpaar werd vorige week om het leven gebracht. Hun 15-jarige dochter wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van dubbele moord met voorbedachte raden. Het meisje zit in beperkingen en mag alleen met haar advocaat spreken. Bij een grote ontploffing in Qatar zijn zeker 13 doden en 66 gewonden gevallen. De explosie was gisteren bij aardgasbedrijf Barzan in de industriewijk Ras Laffan, waar het grootste centrum voor vloeibaar aardgas ter wereld is gevestigd. Volgens het staatsbedrijf Qatar Energy is er een ongeluk gebeurd bij het weer opstarten van de industriezone, nadat die eerder door Iraanse aanvallen was stilgelegd en beschadigd. De productie van aardgas gaat door, melden de autoriteiten. En twee kinderen van 2 en 4 jaar oud zijn vanmiddag doodgevonden in een auto in het zuiden van Frankrijk. De politie is een onderzoek gestart, maar gaat uit van oververhitting. Er heerst een hittegolf in Frankrijk. Het lijkt erop dat de kinderen de auto zijn binnengegaan zonder dat hun moeder dat wist, waarna ze vastkwamen te zitten. Hoe ze de auto zijn binnengekomen is onbekend. De hulpdiensten hebben de moeder opgevangen, ze is nog niet verhoord. Het weer. De zon schijnt volop met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Temperaturen variëren van 24 graden in het noorden bij een matige noordoostenwind tot 31 graden in Limburg. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Ging op de A4 en op de A2 bij Den Bosch. Richting Utrecht loopt het daar vast. Tussen Vught en Waardenburg heb je 40 minuten vertraging. Dan de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Hoge Heide een half uur extra. En daardoor ook een half uur vertraging op de A58 van Vlissingen naar Bergen-op-Zoom. Tussen Rilland en het knooppunt Markiezaat. De A27 Breda-Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum 25 minuten vertraging. Je wordt daar de A15 opgestuurd, want de weg is de komende weken dicht tussen Gorkum en Everdingen vanwege werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

hier bij Breda Nu. Daarvoor hoorde je My Mass en Miles Smith. En nu hoor je Thijs. Welkom in het Studiecircus. We gaan een heleboel bespreken vandaag. Tot 8 uur ben ik bij je. Het zal gaan over voetbal. Maar ook heb ik dadelijk weer een house hit of house hit mogelijk gek voor je. Maar dat komt er dadelijk aan. Nu gaan we luisteren naar They Don't Care, Rudimental. Ook Beck komt eraan. En zelfs heb ik nog Madonna voor je. Alles hier op Breda Nu in het Studiecircus. Dus als je nou in de auto zit, dan hoop ik voor je dat je airco doet. Het is nog hartstikke heet buiten. Maar geloof mij, het gaat afkoelen, dames en heren. Het wordt een stukje korter. Het wordt een stukje kouder, bedoel ik. They don't care about us. Rudimental, Maverick Saber.

0: van Beck hier in het Studiecircus op Breda Nu. Ja, en zoals elke week heb ik een house hit of een...
1: house mogelijk gek!
0: Ja, dus een house hit of een houseplaat die geremixed is, die echt... Of sorry, een oude plaat die geremixed is, die echt niet meer klinkt. Die niet kan en die gewoon de hele originele plaat helemaal vernacheld heeft. Nou, deze week heb ik er weer eentje gevonden, hoor. En ik ben heel benieuwd hoe jullie hem gaan vinden. Het is namelijk een nummer uit 1991 en het is de debuutsingle van Crystal Waters. En nou zou het goed kunnen dat er bij een aantal van jullie misschien al wel een belletje gaat rinkelen welk nummer dit dan precies zou kunnen zijn. Maar het is een nummer dat ze eigenlijk schreef voor Ultra Nati, die ook wel bekend is van het nummer Free. Maar de demo van Crystal Waters was zo goed dat het origineel... dat ze haar demo meteen werd uitgebracht. En ik heb het natuurlijk over het nummer van Crystal Waters, namelijk Gypsy Woman. Dit is het origineel wat ik bedoel. Ja, dit is zo'n enorm iconische plaat en zo herkenbaar voor volgens mij een heleboel generaties. Ik weet dat mijn ouders hem heel goed kennen. Maar ik weet zeker dat er nog oudere mensen en nog veel jongere mensen hem ook kennen. Voor mij is het ook absoluut een klassieker, maar misschien nog wel meer omdat er zo enorm veel remixes van zijn gemaakt. Zo ook de volgende twee Nederlandse DJ's, die hebben er namelijk een remix op gemaakt. Mr. Bell & Weasel is de naam waar ze onder draaien. Ze maken remixes, maar ze hebben ook hun eigen muziek. It's Not Right was een van de nummers waar ze laatst enorm mee doorbraken. Ze zijn namelijk nu niet alleen nationaal, maar ook internationaal mega populair. En ze worden steeds vaker geboekt op de grote podia in Engeland en ook nu in Amerika. 7 miljoen maandelijkse luisteraars hebben ze ondertussen. Dus je zou kunnen verwachten dat ze best wel een goede remix van Gypsy Woman kunnen maken. Nou, ze hebben een poging gewaagd en volgens mij is het ze best aardig gelukt. Mr. Belt en Weasel met Homeless.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Here we go, Lil Nas X, hier in het Studiecircus bij Breda nu. Het is 6:30 en bij mij aangeschoven is Maarten. Maarten, goedenavond.
1: Goedenavond, Thijs.
0: Hoe is het, Maarten, met jou?
1: Ja, hier is het lekker cool.
0: Ja? Ik moet zeggen dat ik het nog steeds best wel warm heb eigenlijk, hoor.
1: Nou, afgelopen weekend, dat was wel pittig. Vooral in die avonden, weet je wel, dat de warmte zo lang blijft hangen. Ja. Het zit bij mij ook in de muren thuis, dus dat is...
0: Wordt het niet heel lekker erop, hè?
1: Nee, precies. Maar goed, het is zomer, dus in dat opzicht mogen we dan weer net niet klagen.
0: Nee, dat is ook wel zo. We moeten het niet allemaal jinxen. Als het dadelijk namelijk weer zeikt van de regen, dan zijn we ook wel met z'n allen aan het klagen, denk ik.
1: Ja, precies. Zo is het dan ook wel weer. Dus dat...
0: Goed. We gaan naar het nieuws.
2: Op de A58 bij Tilburg is vanmiddag een ongeluk met letsel gebeurd, waarbij meerdere voertuigen betrokken waren. Hulpdiensten kwamen ter plaatse nadat een melding was binnengekomen bij de alarmcentrale. De snelweg was korte tijd afgesloten, maar is inmiddels weer vrijgegeven. Op het hoogtepunt stond er een file van ruim 5 kilometer met een vertraging van ongeveer een half uur. Waterschap Brabantse Delta vraagt inwoners mee te denken over de toekomst van water in de regio. Via vragenlijsten kunnen bewoners tot 11 juli hun ideeën en zorgen delen over onder meer wateroverlast, waterkwaliteit, natuur en recreatie. De inbreng wordt gebruikt voor een nieuw waterbeheerprogramma dat naar verwachting vanaf 2028 richting geeft aan het waterbeleid in de regio. En voetbalnieuws dan nog. NAC Breda heeft Michael dinsdag gepresenteerd als nieuwe assistenttrainer. Hij volgt Thomas Kaczmarek op en wordt de rechterhand van hoofdcoach Karel Hoefkens. Dinsdag speelde eerder voor NAC en was ook jeugdtrainer. De afgelopen jaren werkte hij bij Telstar en Volendam. De oud-verdediger tekent in Breda een contract voor 2 seizoenen.
0: Dan hebben we nog het weer. Vanavond is het overal droog en nog een geruime tijd zonnig bij temperaturen ruim boven de 20 graden. Vannacht is het droog bij minimaal 12 graden in het noorden tot 17 graden in het zuiden. Morgen verloopt droog en ronduit zonnig bij temperaturen die oplopen naar zo'n 26 graden in het noorden tot een graad van 32 in het zuiden. Dat is bij ons dus. De dagen daarna volgt een periode met uitzonderlijk heet zomerweer. Zo wordt het woensdag op grote schaal 35 graden en vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. Nou, dan moet je maar niet de muren van Maarten hebben.
2: Nee, inderdaad zeg. Goed, ook zo'n lekkere plek waar je airco op is in de auto, maar wat minder fijn dan als je in de file terechtkomt. Er staan er nogal wat, dus ik neem ze eventjes met je van hier in de regio door. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Waardenburg verlies je 20 minuten van je tijd. 13 kilometer file daar. A4 Antwerpen-Rotterdam tussen de grens en Bergen-op-Zoom-Zuid. 10 minuten van je tijd afhalen. A16 Rotterdam-Breda tussen Dordrecht Centrum en de Moerdijkbrug plus 5 minuten dus van je reistijd. A27 dan Breda-Gorkum tussen Nieuwedijk en Knooppunt Gorkum, 5 minuten extra. En op de A27 Utrecht-Breda, dat is tussen Noorderloos en Werkendam. Ook daar verlies je 5 minuten van je tijd. A50 dan Paalgraven-Bankhoef, verlies je 7 minuten van je tijd. A58 Eindhoven-Tilburg, dat is tussen Best en Moergestel tot 10 minuten van je tijd. A59 Zethovenbosch, Knooppunt Zonzeel tussen Waalwijk en Waspik, 10 minuten van je tijd. En tenslotte A73 Nijmegen-Maasbracht, dat is tussen de afrit Nijmegen en Malden. Verlies je een half uur van je tijd. De file waar je daarin terechtkomt is 6 kilometer lang. En dan nog op het sporenmelding tussen Utrecht en Den Bosch. Vanwege een technisch onderzoek rijden daar op dit moment geen treinen. En naar verwachting gaat dat weer tussen 6:55 gebeuren. En verder nog een mededeling voor later deze week. Wie woensdag namelijk met de trein wil. Tot 8:00 rijden er geen treinen. En dat heeft te maken met een staking in het openbaar vervoer.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

Adele, Chasing Pavements, hier in het Studiecircus op Breda Nu. Hey, en gisteren en afgelopen weekend was Pinkpop aan de gang. En er waren heel veel grote namen. Teddy Swims, Sarah Larsson, The Cure, Foo Fighters. En Nederlanders zoals Bente en Suzanne en Freek. Die overigens ook allebei 4 juli te zien zijn bij Breda Live. En 21 Pilots, die trad ook op. Dat deden ze vrijdag. En voor de mensen die het gezien hebben, die weten misschien wel wat ik ga vertellen. Toestemming van Jack White, de frontman van de White Stripes. Hij kreeg, de 21 Pilots kreeg toestemming namelijk om een nummer van hun te spelen. En de White Stripes heeft meerdere goede nummers, maar eentje die er toch echt al bovenaan springt. En als ik nou de intro inzet, dan weet je meteen waar het over gaat. Dit baslijntje mocht mocht 21 Pilots gebruiken vrijdag. En precies toen ze dit gingen spelen, begon het te stromen van de regen. Dit is Seven Nation Army, de White Stripes.

stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu. You

and Nice, Europa en Madison Beer. Daarvoor hoorde je The White Stripes hier in het Studiecircus op Breda Nu. Hey, en het fijne aan een show doen op maandag is dat je het hele weekend kan nabespreken. En wat er in het weekend gebeurt is natuurlijk sport, festivals. Maar wat er ook vaak op vrijdag gebeurt zijn dat er nieuwe nummers uit worden gebracht. Zo ook door The Bausa. En die naam komt je misschien wel bekend voor door het nummer dat ik je dadelijk ga laten horen. Er is een nieuwe EP uitgebracht door The Bausa. En zij zijn Deense artiesten en ze maken elektronische popmuziek. Ze zijn bekend van het volgende nummer. Volgens mij toch ondertussen wel echt al wel een hele flinke zomerhit. Stiekem is hij al best alweer een tijdje uit en daarom hebben ze alweer twee nieuwe nummers uitgebracht. Dit was Magnetic en dat was hun eerste Engelstalige hit en dat was een succes, dus zijn ze daarop doorgegaan. Ze hebben een EP uitgebracht met twee nummers, namelijk Love Myself en I Wanna. Ze doen het allebei best aardig. Love Myself doet het iets beter dan anderen en het is dus weer Engelstalig. Ik ben benieuwd, in plaats van een piano zijn ze bij Lose Myself gegaan voor wat strijkers. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik vind hem zelf best wel goed eigenlijk. Maar het is wel, het is net wat anders. Maar je hoort wel dat het de Bausa weer is, hoor. Het heeft datzelfde lekkere zomerse deuntje. Waar volgens mij iedereen op dit moment wel behoefte aan heeft. Het is een keer even niets wat met het WK te maken heeft. Het is even lekker gewoon losgaan. Dit is Lose Myself, de Bausa.

Sweet Love and Sigala. Ik wil het even ergens met je over hebben. Het is 7:05 en je luistert nog steeds naar het Studiecircus hier bij Breda Nu. En dadelijk ga ik een plaat spelen en die heeft te maken met teruggaan in de tijd. En nu juist met deze zomerse avonden, middagen, dan ga je weer dingen doen die je vroeger eigenlijk altijd deed in de zomer. Maar misschien een beetje zijn vervaagd. Zo heb ik gisteren bijvoorbeeld, was ik aan het zwemmen in een zwembad. En dat heb ik gewoon de hele middag gedaan. Ik heb gewoon alleen maar in dat zwembad gelegen en ik vond het fantastisch. En ik weet vrij zeker dat je nou thuis zit en je denkt met dat warme weer, dan ga je toch die dingen doen om weer een beetje terug in de tijd. Je wil plezier maken, je wil eigenlijk niet moeten denken aan hoe mega warm je het wel niet hebt. Dus zo zijn er allemaal van die dingen die je misschien dan ineens gaat doen waar je anders nooit aan had gedacht. Nou, precies dit wat ik nu aan het uitleggen ben, is waar Julius ook mee zat. En toen is hij begonnen met het schrijven van het volgende nummer. Als je ook zo'n leuk Back to the Days verhaaltje hebt, laat het me weten. Dit is Julius, Back to the Days.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
4: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Vanaf woensdagmiddag 12 uur geldt er vanwege de extreme hitte code oranje in het midden en zuiden van het land. Dat heeft het KNMI bekendgemaakt. De temperaturen kunnen oplopen naar 35 tot 38 graden en er is veel zon. Risicogroepen worden door het afgeven van code oranje attent gemaakt op oververhitting en uitdroging. Het wordt afgeraden om tot 6 uur 's avonds je lichamelijk in te spannen. Code oranje vanwege de hitte komt maar zelden voor. De bewoner van de uitgebrande woning in Rotterdam, waar een dode is gevonden, is opgepakt door de politie. Hij zat in Polen en is uitgeleverd aan Nederland. Eerder werd in Zwijndrecht al een andere verdachte aangehouden. Een 35-jarige Rotterdammer van Poolse afkomst. In het huis van de verdachte aan de Lijnzaadstraat brak op 31 mei brand uit. Na het blussen werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Hij bleek al overleden te zijn voor de brand uitbrak. De bekende Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij is 100 jaar geworden. Greenspan was van 1987 tot 2006 voorzitter van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank. Greenspan had in zijn tijd bij de Fed een onwrikbaar geloof in de vrije markteconomie. Na de kredietcrisis van 2008 kwam hij hierop terug en pleitte hij voor strenger markttoezicht. De lage rentes die Greenspan adviseerde waren een belangrijker aanjager van de kredietcrisis. Twee kinderen van 2 en 4 jaar oud zijn vanmiddag doodgevonden in een auto in Zuid-Frankrijk. De politie is een onderzoek gestart, maar gaat uit van oververhitting. Er heerst een hittegolf in Frankrijk. Het lijkt erop dat de kinderen de auto zijn binnengegaan zonder dat hun moeder dat wist, waarna ze vast kwamen te zitten. Hoe ze de auto binnen zijn gekomen is onbekend. De hulpdiensten hebben de moeder opgevangen, ze is nog niet verhoord. En dan nog het weer. Er zijn vanavond zonnige perioden en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Bij zee is die wind vrij krachtig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in grote steden in het midden en zuiden van het land. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

Lady Gaga, Abracadabra, hier op je maandagavond in het Studiecircus. Ja, en ik wil het eventjes ergens met je over hebben, want we kunnen er met z'n allen toch niet omheen. Nederland heeft 5-1 gewonnen van Zweden afgelopen zaterdag. Het was een grandioze avond. 2 goals van Brobby, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. En ook onze eigen Van Hekken speelde een hele goede wedstrijd. Overigens heeft hij nu de overstap gemaakt naar Tottenham Hotspur. En dat levert NAC gewoon rustig 4,5 miljoen op. Dus dat is helemaal niet verkeerd. Maar toch moeten we het wel even ergens over hebben. Want vorige week, na de wedstrijd van dat weekend, ging het over die wissels van Koeman. En daar kwamen toen best wat reacties op dat die wissels eigenlijk best wel raar waren. En nu had hij dus ineens Brobby in de basis gezet. Brobby, die nu best wel een goed seizoen draait bij Sunderland, die had hij in de basis gezet. En dat pakte gewoon hartstikke goed uit. Wel had Memphis Depay, de andere spits, die had het weer wat moeilijker. Die heeft 20 minuten gevoetbald en dat was het dan toch net niet. Hij heeft gewoon geen indruk gemaakt. Gravenberg, overigens ook fantastisch gevoetbald. En ook Reinders, die was niet op en top. Een beetje hetzelfde als Memphis, die heeft 60 minuten gevoetbald volgens mij. En het was het gewoon net niet. Maar ik heb iets bedacht. Namelijk iets unieks. Ik heb contact gezocht met een assistent trainer bij het Nederlands elftal. Van Nistelrooy, Erwin Koeman en Wim Jong, die waren allemaal veel te druk. Maar ik heb iemand gevonden en ik ga hem dadelijk bellen. We gaan dadelijk contact hebben met Peter Dokkema. En Peter Dokkema, hij komt wel wat meer uit het noorden. Het is een echte ras Amsterdammer. Maar die gaat ons na Milli Vanilli alles vertellen over de keuzes van Ronald Koeman.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.
2: Hi.

0: Never Forget You, Zara Larsson hier in het Studiecircus. En ik had het net tegen jou, met jullie besproken, dat we het gingen hebben over het WK voetbal. En dat wil ik ook gaan doen. En daar had ik een speciale gast voor. Namelijk bij mij in de studio, Peter Dokkema.
1: Ja, hallo, goedenavond allemaal.
0: Goedenavond, Peter. Goedenavond, Peter.
1: Ja, goedenavond, Thijs. Ik hoor je helemaal luid en duidelijk hier zo.
0: Peter, even een vraagje.
1: Ja.
0: Jij bent assistent coach bij het Nederlands elftal, als ik het goed heb.
1: Nee, dat is iets te complex gemaakt, inderdaad. Het is een assistent van de fysio, ben ik.
2: Zeker.
1: Ja.
0: Ik heb
1: deels een taak inderdaad in het team, maar vooral bij de medische staf.
0: Ja.
1: En daar heb ik het zeker echt naar mijn zin natuurlijk. En af en toe dan komt er dan wel naar me toe en dan vraagt hij, hey, wat zou ik dan?

0: kan doen, tactisch gezien.
1: Maar ik kreeg
0: dus net... Dus je hebt het wel redelijk goed.
1: Maar ik dacht toch eigenlijk net te horen dat jij... Dat jij de assistent coach van Koeman was. Maar dat heb ik dan verkeerd
0: begrepen. Ja, zo noemen ze me inderdaad. Zo noemen ze me in de omgeving. Dus die bijnaam draag ik graag met me mee inderdaad.
1: Oké. Nee, helder. Maar jij kan wel meepraten over de keuzes van Koeman dan?
0: Oh, absoluut. Hij luistert altijd naar me, jongen.
1: Ja? Oké. Want bijvoorbeeld Brobbie start in de basis. Was best bijzonder. Hoe kwam dat ineens?
0: Nou ja, van wie denk je dat het idee komt?
1: Dat
0: ja,
1: ben jij.
0: Meneer Dokkema. Ja, zeker. Zeker. Okay. Daar ben je nu mee aan de lijn. Het was een hele moeilijke keuze inderdaad. Maar uiteindelijk dacht ik van ja, er moet verandering komen. En toen dacht ik, ja, wie hebben we dan? Met Brian heb ik natuurlijk heel veel gewerkt bij Ajax. Dus toen dacht ik van, weet je, die moeten we er gewoon inzetten. Ja, en Ronald gelijk knikken natuurlijk. En toen hebben we daarvoor gekozen.
1: Maar we hebben dus gewoon een primeur hier te pakken bij Breda nu, als ik het goed heb.
0: Nou... Dat denk ik wel, jongen.
1: Peter Dokkema is het meesterbrein achter de zet om Brobbie in de spits te zetten.
0: Nou, jij zegt het, zijn je oude woorden, hè?
1: Nou ja, ik ben blij verrast. Los van Brobbie, hij had natuurlijk 2 goals, was fantastisch. Memphis ja, Depay maakte weer geen indruk, hè?
0: Geen indruk, geen indruk. Ja, weet je, het ding is met Memphis is het waar, dan maak je het wel lastig. Weet je, hij viel de zuurlijf had. En dan moet hij opeens op het hoofdpodium podium van presteren. Ja, dat denk je zelf.
1: Nou ja, hij is wel gewoon topscorer van Nederland zelf. Als in, dan verwacht je wel wat van.
0: Ja, dat snap ik ook helemaal. Maar die andere jongens zijn allemaal fit. We moeten niet allemaal af gaan geven op Memphis. Die doen hartstikke goed. De laatste 20 minuten kan hij als versterking inkomen. En je hebt toch een beetje een verdette voor in nodig. Nou, dat vervult hij prima.
1: Oké, nou ja, duidelijk, Peter. Ik denk dat de Nederlanders er anders over denken. Maar goed, jij bent blijkbaar het meesterbrein. Dus daar zal ik verder niet over doorgaan. Wel nog een ander dingetje. Tijani Reinders speelde op de 10-positie. Ja. Was hem ook niet, hè?
0: Ja. Dat was hem niet helemaal. Niet mijn keuze, zoals je wel verwacht.
1: Dat was niet jouw keuze.
0: Van het meesterbrein. Nee, ik had gezegd tegen Ronald van, weet je, we moeten gewoon West erin zetten. Dat zou gewoon een verstandige keuze zijn. Maar ja, die is natuurlijk niet mee.
1: West?
0: Dus dat kan natuurlijk niet.
1: Wesley. Wesley? We hebben toch helemaal geen Wesley in de selectie nu?
0: Nee, Wesley Sneijder, die speelt toch bij ons of ben ik nou helemaal gek?
1: Wesley Sneijder, maar die speelt toch al jaren niet meer uit Nederland zelf al?
0: Nou, dan mag jij even in de selectie gaan kijken, jongen. Sneijder, die speelt... Maar ga verder met je vragen. Je hebt heel veel tijd natuurlijk.
1: Ik ben een beetje overrompeld. Wesley Sneijder. Maar kunnen wij Wesley Sneijder de volgende wedstrijd dan verwachten aanstaande donderdag?
0: Ja, ik ga niet achter. Ik ga niets vertellen over mijn geheime plan, hè?
1: Ja, sorry. Ik kom toch even mijn studie journalistiek in mij naar boven. Ik krijg het er niet uit bij je, hè?
0: Nee, zeker niet. Ik ben een slot op de deur.
1: Mij pak je niet. Peter, ik wil niet heel veel langer jouw tijd hier gaan stelen. Ik wil wel
0: nee,
1: even...
0: ik moet ook door.
1: Ja,
0: ik moet ook door.
1: Dat snap ik, luisteraars. We hebben de primeur. Peter Dokkema is het grote brein achter de wissel van Brobbie. En Wesley Sneijder gaat zeer waarschijnlijk donderdag starten. Klopt dat, Peter? Nou ja,
0: ik ga hier niks over zeggen, maar je kan het wel eens bij het rechte eind gaan hebben, inderdaad.

0: Craship 17 hier in het Studiecircus bij Breda Nu. Je luistert nog steeds dus naar het Studiecircus. Het is 8:02 en bij me aangeschoven is Maarten weer voor het lokale nieuws. Hi Maarten.
1: Hey Thijs. Even bijkomen van die primeur net, hè?
0: Ja, ik sta eigenlijk nog steeds te trillen op mijn benen. Ik denk, we krijgen een of andere simpele assistent aan de lijn, maar het was... We hadden gewoon twee primeurs.
1: Twee primeurs, ja. Kun je nagaan. Dat
0: moet het lokale nieuws moet dan maar aan gaan tippen. Ik ben heel benieuwd wat je allemaal te melden hebt.
1: Nou, ik ga mijn best doen, Thijs. Het KNMI geeft vanaf woensdagmiddag code oranje af voor extreme hitte in het midden en zuiden van Nederland. De waarschuwing geldt zeker tot en met vrijdag. Temperaturen lopen daarop tot minimaal 34 graden. In Groningen, Drenthe, Friesland en het Waddengebied geldt code geel. Het KNMI waarschuwt voor uitdroging en oververhitting en adviseert om voldoende te drinken, uit de zon te blijven en zware inspanning tussen 12 en 6 uur te vermijden. Waterschap Brabantse Delta vraagt inwoners mee te denken over de toekomst van water in de regio. Via vragenlijsten kunnen bewoners tot 11 juli hun ideeën en zorgen delen over onder meer wateroverlast, waterkwaliteit, natuur en recreatie. De inbreng wordt gebruikt voor een nieuw waterbeheerprogramma dat naar verwachting vanaf 2028 richting geeft aan het waterbeleid in de regio. Op de A58 bij Tilburg is vanmiddag een ongeluk met letsel gebeurd waarbij meerdere voertuigen waren betrokken. Hulpdiensten kwamen ter plaatse nadat de melding was binnengekomen bij de alarmcentrale. De snelweg was korte tijd afgesloten, maar is inmiddels weer vrijgegeven. Op het hoogtepunt stond er een file van ruim 5 kilometer met een vertraging van ongeveer een half uur.
0: En dan hebben we nog het weer. Vanavond is het overal droog en nog een geruime tijd zonnig bij temperaturen ruim boven de 20 graden. Vannacht is het droog bij minimaal 12 graden in het noorden tot 17 graden in het zuiden. Morgen verloopt droog en ronduit zonnig bij temperaturen die oplopen naar zo'n 26 graden in het noorden tot een graad of 32 in het zuiden. En dagen daarna volgt een periode met uitzonderlijk heet zomerweer. Zo wordt het woensdag op grote schaal 35 graden en vrijdag lokaal zelfs 39 graden.
1: Nou, niet zoveel files meer. We beginnen op de A4 met je Den Haag-Rotterdam bij knooppunt. Zelfs zo weinig dat hij wegspringt. A16 Rotterdam-Breda dan bij Zevenbergse Hoek richting Breda-Noord. Daar verlies je 20 minuten van je tijd. De file waar je daarin terechtkomt, die is 4 kilometer lang. A27 dan Utrecht-Gorkum, knooppunt Everdingen naar Lexmond. 5 minuten van je tijd verlies je daar. En de A28 tenslotte nog Utrecht-Amersfoort. Daar verlies je 5 minuten van je tijd ten hoogte van Leusden. En ben je nog met de trein onderweg? Houd dan rekening dat er woensdag een OV-staking is, waardoor tot 8 uur 's morgens geen treinen rijden. Mocht je iemand die dag met het openbaar vervoer willen reizen, houd dan eventjes je reisplanner-app in de gaten. Tot zover de Breda-update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website en social media-kanalen.
0: Dankjewel, Maarten.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

Our Song, Anna-Marie en Niall Horan. Hier om 8:10 in het Studiocircus op Breda nu. En ik heb goed nieuws voor je, want met deze tip ga jij nooit meer een onrijpe watermeloen eten. Ik was namelijk afgelopen weekend in de supermarkt, want hè, het was barbecue weer. En wat hoort er bij een barbecue? Daar hoort natuurlijk een goede watermeloen bij. Maar ja, weet je wat het ding is? Hoe zie je nou of die watermeloen rijp is of niet? Nou, afgelopen weekend heb ik de tip gekregen waardoor ik het nooit meer fout ga hebben. Ik sta in de supermarkt en die vriend waarmee ik in de supermarkt was, die zei: kijk eens naar die watermeloen. Draai hem eens om. Dus we pakken die watermeloen, staan daar midden in de supermarkt. We draaien die watermeloen om. En hij zegt: zie je dat? Dat litteken daar aan de onderkant. Dus dat puntje daar. En hij zegt: hoe strakker de anus, hoe rijper de watermeloen. Ik zeg: wat zeg jij nou? Ja, hoe strakker de anus, hoe rijper de watermeloen. En ik kijk hem aan. Dan ziet: ja, dat is echt zo, dat is echt zo. Nou, dus ik heb het opgezocht. Ik geloof er helemaal niks van. En wat blijkt? Het klopt ook nog eens. Dat rondje dat aan de onderkant van een watermeloen zit, als dat een heel klein rondje is, nou, dan is de watermeloen dus rijper en dus lekkerder. Nou, hij staat dat daar dus uit te leggen, midden in die winkel. En wij draaien ons op een gegeven moment om. Nou, er staat daar een medewerker van deze supermarkt. En die kijkt ons aan met een blik van: wat? Waar hebben jullie het over? Ze was ons nog net niet aan het uitlachen. En het grappige was, wij kijken daarna in haar mandje. En wij zien gewoon allemaal watermeloenen liggen. Ze wilden net die watermeloenen gaan bijvullen. En dan waren wij eraan het vertellen over de strakke anus. Maar wat je dus nu wel hebt geleerd: wil je een rijpe fruitsalade, kijk dan vooral even

A Good Year Without You van Crystal. Daarvoor hoorde je Usher met Yeah. En we zijn nu aangekomen bij alweer het einde van deze uitzending. En dan is het tijd voor de week van. Want het was vorige week, had ik voorspeld dat het de week van Cristiano Ronaldo zou zijn. En niet in het positieve, maar meer in het negatieve had ik voorspeld. Ik zei, die Ronaldo die gaat woensdag moeten voetballen. En die gaat de ene na de andere kans om zeep helpen. En na de wedstrijd staat iedereen eigenlijk perplex van hoe weinig die man nog kan. Mijn voorspelling is redelijk uitgekomen. Hij heeft twee enorme kansen om zeep geholpen. En ja, het was een hele frustrerende wedstrijd voor hem. Maar mijn voorspelling was, hij komt veel in het nieuws. Nou, dat klopte ook helemaal. Want er kwam er was een klein relletje met zijn ploeggenoot João Neves. João Neves had namelijk gezegd in het Portugees in een interview. Hij is gewoon een andere speler die er is om te helpen. Hij is niet anders dan anderen. Dit viel bij een heleboel Ronaldo-fans toch in het verkeerde keelgat. Na deze opmerking ontplofte de sociale media en kreeg Neves, maar ook de vriendin van Neves, online een lading aan haat over zich heen. Dus ja, dat zegt denk ik meer dan genoeg over Ronaldo, maar vooral over mijn kunst van het voorspellen. Ik kan het, jongens. Ik ben echt koning van voorspellen. Nu ga ik namelijk voorspellen wat er volgende week gaat gebeuren. Wat ik denk dat er volgende week gaat gebeuren. Wie er veel in het nieuws gaat komen. Het is een hele andere persoon, maar hij heeft wel iets wat vergelijkbaar is met Ronaldo. Namelijk een enorm ego. Ik heb het over Rutger Barneveld. De wat jongere luisteraars zullen hem misschien al wel kennen. Hij is oud deelnemer van het programma Ik Geloof in Mij. Maar hij heeft nu gewoon, wat hij al die tijd al wilde, namelijk een mega-hit gescoord. Het gaat als een raket. Hij heeft nu in een kleine week tijd al 1 miljoen streams erbij. Met zijn nummer Zwoele Zomernachten. Dames en heren, jullie gaan deze week platgedraaid worden met het nummer Zwoele Zomernachten. En hier bij Breda Nu heb je de primeur. Het is echt een heerlijk volksliedje. Geniet er maar van, want nu vind je hem nog leuk. Geloof me, over een paar dagen, je kan hem niet meer horen. Dit is Rutger Barneveld, Zwoele Zomernachten.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Mijn hart stond 8 minuten stil.
8: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
9: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
6: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
10: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
11: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Breda Nu. Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd bij een kind dat ongeneeslijk ziek was. Het OM moet nu uitzoeken of er volgens de wet gehandeld is. De regeling levensbeëindiging bij kinderen tussen de 1 en 12 jaar is 2 jaar geleden ingevoerd. De speciale beoordelingscommissie heeft de zaak bekeken en hun oordeel gedeeld met het OM. En het zal binnenkort openbaar worden gemaakt. Er zijn strenge regels voor euthanasie. Het kan alleen bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Bij kinderen geldt ook de verwachting dat ze relatief snel zullen overlijden. 5 leden van de Taliban, de machthebbers in Afghanistan, hebben van België een visum gekregen om te komen praten met de Europese Commissie over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Mogelijk komt de delegatie morgen al aan in Brussel. Hun visum is dan 1 dag geldig. Er zijn nu geen afspraken met Afghanistan over het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers, waardoor die in Europa blijven. Vanaf woensdagmiddag 12 uur geldt er vanwege de extreme hitte code oranje in het midden en zuiden van het land. Dat heeft het KNMI bekendgemaakt. De temperaturen kunnen oplopen naar 35 tot 38 graden en er is veel zon. Risicogroepen worden door het afgeven van code oranje attent gemaakt op oververhitting en uitdroging. Het wordt afgeraden om tot 6 uur 's avonds je lichamelijk in te spannen. Code oranje vanwege de hitte komt maar zelden voor. De bewoner van de uitgebrande woning in Rotterdam waar een dode is gevonden is opgepakt door de politie. Hij zat in Polen en is uitgeleverd aan Nederland. Eerder werd in Zwijndrecht al een andere verdachte aangehouden. Een 35-jarige Rotterdammer van Poolse afkomst. In het huis van de verdachte aan de Lijnzaadstraat brak op 31 mei brand uit. Na het blussen werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Hij bleek al overleden te zijn voor de brand uitbrak. En dan nog het weer. Er zijn vanavond zonnige perioden en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Bij zee is die wind vrij krachtig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in grote steden in het midden en zuiden van het land. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. Komende week barst het Zero Waste Festival weer los. Tijdens de 5e editie ontdekken bezoekers hoe eenvoudig en leuk het is om met minder afval te leven. Dit jaar staat centraal dat niet alleen spullen, maar ook kennis, ideeën en inspiratie met elkaar gedeeld mogen worden. Inmiddels is het Bredase concept doorgegroeid naar een landelijk initiatief. Het nieuwe college van burgemeesteren en wethouders is gestart in Breda en zij hebben meteen ambitie laten zien. In de komende 4 jaar moeten er 7000 woningen bijkomen en moet de binnenstad een meerdaagse verblijfstad worden. Mensen vertrekken nu vaak na een dag, terwijl de binnenstad veel meer te bieden heeft. Het college gaat aan de slag om voorzieningen bekender te maken, zodat mensen langer blijven hangen. Het voorstel van het college moet nog wel worden goedgekeurd door de gemeenteraad en dat gebeurt waarschijnlijk op 2 juli. De A58 tussen Breda en Roosendaal gaat deze zomer 2 keer een week dicht voor onderhoud. De eerste periode is tussen 4 en 12 juli en geldt dan voor de weg richting Breda. Op 8 tot 16 augustus wordt de weg afgesloten richting Roosendaal. Weggebruikers moeten rekening houden met een half uur extra reistijd. Ga je op reis? Check dan altijd even de diverse apps. Tot zover deze brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
2: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws.

0: money op.
1: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. In Montreal in Canada is een politieagent omgekomen na een schietpartij op straat. Nog 2 anderen raakten gewond, waarvan 1 ook agent is en de ander een burger. Een man in camouflagekleding begon in de wijk Côte des Neiges om zich heen te schieten. Bewoners moesten binnenblijven en iedereen werd gevraagd niet naar de wijk te gaan zolang de situatie niet onder controle was. Uiteindelijk is de dader uitgeschakeld. Hij is overleden. De Argentijn Lionel Messi is topscorer aller tijden op een WK voetbal geworden. Hij maakte vanavond tegen Oostenrijk zijn 17e WK-doelpunt. Sinds vorige week deelde hij dat record met de Duitser Miroslav Klose. Hij scoorde tussen 2002 en 2014 16 WK-doelpunten. De Braziliaan Ronaldo staat derde met 15 treffers. Lionel Messi is 38 jaar en speelt zijn 6e wereldkampioenschap. In 2006 debuteerde hij in het Argentijnse elftal en in 2022 werd hij met zijn ploeg wereldkampioen. Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd bij een kind dat ongeneeslijk ziek was. Het OM moet nu uitzoeken of er volgens de wet gehandeld is. De regeling levensbeëindiging bij kinderen tussen de 1 en 12 jaar is 2 jaar geleden ingevoerd. De speciale beoordelingscommissie heeft de zaak bekeken en hun oordeel gedeeld met het OM. En het zal binnenkort openbaar worden gemaakt. Er zijn strenge regels voor euthanasie. Het kan alleen bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Bij kinderen geldt ook de verwachting dat ze relatief snel zullen overlijden. 5 leden van de Taliban, de machthebbers in Afghanistan, hebben van België een visum gekregen om te komen praten met de Europese Commissie over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Mogelijk komt de delegatie morgen al aan in Brussel. Hun visum is dan 1 dag geldig. Er zijn nu geen afspraken met Afghanistan over het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers, waardoor die in Europa blijven. En dan nog het weer. Er zijn vanavond zonnige perioden en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Bij zee is die wind vrij krachtig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in grote steden in het midden en zuiden van het land. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Regel jij de zonnebrand, dan zorgen wij voor de verkoeling.
1: Het is zomer in Breda. Beleef de zomer samen met Breda nu.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. De FIOD heeft vorige maand 4 verdachten aangehouden op verdenking van grootschalige btw-fraude. Onder de verdachten zit ook iemand uit Breda. Bij doorzoekingen in Loodsen werden bijna een 500.000 euro aan contant geld in beslag genomen. Ook nam de opsporingsdienst een auto, cadeaubonnen, papieren en digitale administratie mee. Een opmerkelijke diefstal in de binnenstad van Breda. Er bleek namelijk een vrachtwagen opengebroken waaruit meerdere Lego-dozen waren gestolen. De politie heeft direct onderzoek ingesteld. Even later op de dag kon een verdachte worden aangehouden. Deze zit voorlopig nog even vast en de politie heeft de zaak in onderzoek. Komende week barst het Zero Waste Festival weer los. Tijdens de 5e editie ontdekken bezoekers hoe eenvoudig en leuk het is om met minder afval te leven. Dit jaar staat centraal dat niet alleen spullen, maar ook kennis, ideeën en inspiratie met elkaar gedeeld mogen worden. Inmiddels is het Breda'se concept doorgegroeid naar een landelijk initiatief. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. In Montreal in Canada is een politieagent omgekomen na een schietpartij op straat. Nog 2 anderen raakten gewond, waarvan 1 ook agent is en de ander een burger. Een man in camouflagekleding begon in de wijk Côte des Neiges om zich heen te schieten. Bewoners moesten binnenblijven en iedereen werd gevraagd niet naar de wijk te gaan zolang de situatie niet onder controle was. Uiteindelijk is de dader uitgeschakeld. Hij is overleden. Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd bij een kind dat ongeneeslijk ziek was. Het OM moet nu uitzoeken of er volgens de wet gehandeld is. De regeling levensbeëindiging bij kinderen tussen de 1 en 12 jaar is 2 jaar geleden ingevoerd. De speciale beoordelingscommissie heeft de zaak bekeken en hun oordeel gedeeld met het OM. En het zal binnenkort openbaar worden gemaakt. Er zijn strenge regels voor euthanasie. Het kan alleen bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Bij kinderen geldt ook de verwachting dat ze relatief snel zullen overlijden. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
4: Elke week hoor je op dit radiostation de beste symfonische en progressieve rock van de afgelopen decennia. In de Symfo Experience met Ad van Loon.

Welkom bij de Simpo Experience. Vandaag aflevering 577. Begonnen met Genesis van het gelijknamige album Invisible Touch. Het album wordt het vierde Engelse nummer 1 album. En een 13e langspeler is daarmee allesbehalve een ongeluksplaat. In de Verenigde Staten is Genesis de eerste groep die uit één album 5 top 5 hits wist te scoren. En Invisible Touch, de single, die kwam zelfs naar de eerste plaats in Amerika. Het zou trouwens een enige nummer 1 hit blijven. En op dit nummer is toch ook wel duidelijk dat de koers wat verlegd wordt richting wat rockmuziek in plaats van de symfonische rock die ze daarvoor hadden gebezigd. Phil Collins zegt dat het lied gaat over iemand die onweerstaanbaar wordt aangetrokken tot een persoon die eigenlijk niet goed voor hem of haar is. Een soort gevaarlijke aantrekkingskracht. Dat is over Genesis en Invisible Touch. Dan gaan we naar de band uit Nederland die in 2023 een debuutalbum maakte. Het debuutalbum Crossing Borders. De muziek wordt vaak vergeleken met bands als Marillion, Pendragon en IQ. Het conceptalbum vertelt het verhaal van een migrantenfamilie en combineert melodieuze symfonische rock met moderne thema's. Nu is er ook een single en die komt van het album wat binnenkort gaat verschijnen. Het is wel de single edit. Hier is Sound of Strangers en Shooting Stars.

Chris Squire overlijdt op 27 juni 2015. Bassist van Yes natuurlijk. Hij overlijdt op 67-jarige leeftijd aan acute leukemie. Squire is het enige bandlid dat alle personeelswissels overleefde en op alle Yes-albums meespeelde. Hij maakte in 1975 zijn eerste soloalbum. Volgens mij was het ook zijn enige. Tijdens een periode waarin alle leden van Yes een soloalbum maakten. Het wordt vaak beschouwd als een van de beste soloalbums die uit de Yes-familie zijn voortgekomen. De plaat bevat bijdragen van bekende symfo-muzikanten zoals Bill Bruford, ik heb natuurlijk ook van Yes, van King Crimson, Patrick Moras, ook bekend van Yes, Moody Blues, Mark Collins natuurlijk als saxofonist van onder andere ook Camel, en Andrew Price Jackman, die verantwoordelijk was voor veel van de orchestrale arrangementen. Het album heette Fish Out of Water en wij draaiden Lucky Seven, een van de meest symfonische nummers van dit album van Chris Squire. Ruud Diele heeft ook een nieuw album gemaakt.

Elements of Hope draaide part 1 en die heette Instrumental. En de tweede track die heette Carrying This Joke. Ruud Diele is een one-man band eigenlijk, progressief rockproject, gitarist en componist is hij. Hij komt uit Noord-Brabant en hij bespeelt alle instrumenten zelf en produceert ook het album. Het is een vierde. Na Aquarius uit 2017, Zodiac uit 2019 en Mysterious Traveler van 2 jaar geleden. Symfonische en melodieuze rock met invloeden van bands als Pink Floyd, Marillion en Yes. En ja, het is een aansprekend album weer. Het klinkt fantastisch. Wat ook fantastisch klonk was de comeback van Klepsydra uit Zwitserland. Ja, die band, daar heb ik een zwak voor, om het maar anders te formuleren. Ja, na 19 jaar kwam er, 18 jaar moet ik eerlijk zeggen, kwam er weer een nieuw album. The Gap in 2019. Maar dat is dus ook alweer bijna 7 jaar geleden. De band grossiert niet in heel veel albums in tijd dat ze bestaan, want ze begonnen in 1991 en het is pas het 5e album. Maar ja, daar werd wel wat veranderd, want de bassist stapte op en ook de goede gitarist Celluliede, die verdween en werd vervangen door Luigi Biamino. Nou, het nieuwe album kent een aantal hele mooie tracks, maar ook een aantal tracks die ja, wat minder kwalitatief zijn dan we van Klepsydra gewend zijn. De opener die mag het zijn. When the Bells Started Ringing.

10 jaar na de EP Stories Left Untold is er een nieuw album van de band A Liquid Landscape. Het heet Rogue Planet. Niels van Dam op gitaar, Robert van Dam, zijn broer, op basgitaar, Fons Herder op zang en gitaar en Koen Speelman op drums. En ja, dat valt op. Geen toetsen, maar het klinkt wel lekker symfonisch, deze band. A Virgo Calling heette het nummer wat ik draaide. Dan gaan we nog eens naar Italië, want die hebben natuurlijk ook hele mooie symfonische rock gemaakt. De band onder leiding van Fabio Suvanti. La Maschera di Cera, maar hij had meerdere projecten trouwens, die Suvanti, een muzikale duizendpoot, maakte in 2013 het album Le Porte del Domani. Dat was een vijfde album voor deze Italiaanse band. Alessandro Covaglia op zang, Maurizio Di Tollo op drums, Agostino Macor op toetsen, Andrea Monetti op fluit, Fabio Suvanti, al genoemd, op basgitaar. Verder ook nog op fluit en saxofoon Martin Grisse en Laura Marzano op gitaar. Prachtig album met mooie Italiaanse symfo. Hier is Porte del Domani, de titeltrack. Tot slot van het eerste uur. Maar blijf erbij, want hierna zijn we er nog een uur.

uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.

0: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. In Montreal in Canada is een politieagent omgekomen na een schietpartij op straat. Nog 2 anderen raakten gewond, waarvan 1 ook agent is en de ander een burger. Een man in camouflagekleding begon in de wijk Côte des Neiges om zich heen te schieten. Bewoners moesten binnenblijven en iedereen werd gevraagd niet naar de wijk te gaan zolang de situatie niet onder controle was. Uiteindelijk is de dader uitgeschakeld. Hij is overleden. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
7: De Simfo Experience met Ad van Loon. Elke week te beluisteren op diverse radiostations. Check. Facebook.com/Simfo Experience.
8: Facebook.com/Simfo Experience.

Welkom terug bij deel 2 van de Simple Experience. Ja, vanwege Vaderdag nog eens een keer een nummer voor vader. Dear Father, een track van Yes. Het werd ook op single uitgebracht op 19 juni 1970. Dat is lang geleden. Geschreven door John Anderson en Chris Squire. En het kwam ook op single uit in Engeland. En het was te vinden als bonus track op het tweede album van Yes. Op de cd dan Time and Word. Ook in mijn bezit heb. Ook dat is een mooi album trouwens hoor. Ja, wordt er vaak een beetje vergeten. Vaak wordt de latere periode na de jaren 70 gekozen om daar iets van te draaien. Toen bestond de band uit John Anderson op zang, Chris Squire op bas, Tony Kaye op toetsen, Peter Banks toen nog op gitaar en Burl Bruford op drums. En ja, orkestraal arrangement waren van Tony Cox niet te versparen. En ja, Peter Banks die werd aan de kant gezet na dit tweede album, Time and Word. En zou voor de Yes-album worden ingeruild voor de fantastische gitarist trouwens, Steve Howe. Die op de Yes-album voor het eerst zijn opwachting maakte. De Neil Morris Band heeft ook een nieuw album, het is al een tijdje uit. Het heet Lift en daar heb ik ook al het tientallen van gedraaid. Randy George op basgitaar, Eric Gillette speelt prachtig gitaar en zingt ook nog. Bill Hubauer, van ik ken hem ook van Sporksmeert, op toetsen en zang. En Neil Morris natuurlijk op zang, toetsen en gitaar. En Mike Portnoy, ook in Dream Theater, op drums en zang. Van het album The Great Withdrawal.

Father of Day, Father of Night is het bekendste nummer van Manfred Mann's Earth Band en verscheen in 1973 op het album Soul of Fire, gebaseerd op het lied Father of Night van Bob Dylan, afkomstig van zijn album New Morning. Manfred Mann's Earth Band maakt er een bijna 10 minuten symfonische rockbewerking van, compleet met een indrukwekkende Moog synthesizer, intro en lange instrumentale passages. Manfred Mann op keyboards, Mick Rogers op zang en gitaar, Chris Slade op drums en Colin Pretenden op bas. Voor veel liefhebbers van symfonische rock geldt Father of Day en Father of Night als een klassieker uit de jaren 70. Carl Fagan is de band van Anthony Kalugin. Ja, die band wordt eigenlijk toch wel eens behoorlijk onderschat. Hij gebruikt vaak gastmuzikanten. En dat heeft hij nu ook weer gedaan. Want hij had onder andere bijdrage van niet de minste uit de symfo-wereld. Roy Stolt, Yogi Lang van RPWL. Roy Stolt is natuurlijk van de Flower King. Jean Pagot van Mystery. Marco Gluman van Sylvan. En John Hackett, de broer van ja, Steve Hackett. Nou, hij heeft vorig jaar Omni One gemaakt. En hij heeft nu Omni Two uitgebracht. En daarvan Carry On. Mooie symfonische rock. Hij komt overigens uit Oekraïne.

stevige symfonische rock uit Finland. De Von Herzen Brothers, dat zijn ook een paar broeders met nog een aantal andere muzikanten. En ze maakten een album War Is Over in 2017. En we draaiden de gelijknamige track. Ja, een beetje actueel in de huidige constellatie van de wereld, dat er mogelijk een einde komt aan de oorlog tussen Iran en Amerika. Legacy Pilots is een project van de Duitser Frank Us. En hij doet het bijna helemaal alleen. Maar hij heeft wel een keur aan prachtige muzikanten die hem terzijde staan. Marco Minneman op drums. Jake Livgren op zang. Lisa op vocals. Finally George, ook een goede Duitse muzikant die ook mooie albums maakt. John Mitchell kennen we natuurlijk van Arena en andere projecten. Peter Vervis van Marillion speelt ook nog bas op een nummer. En we hebben ook nog Steve Morse op gitaarsolo. En die hoor je dadelijk in het eerste deel van Midnight Tide. Maar het nummer heeft drie delen en die draaien we nu.

0: Legacy Pilots. Dit is deel 1, Camera Obscura, deel 1. Er is ook een deel 2. En daar gaan we in de komende tijd waarschijnlijk ook het een en ander van draaien. Frank is de man die het allemaal bedacht heeft. Het is een mooie symfonische rock die zijn roots ook al een beetje heeft in de jaren 70.
1: Het standaardalbum van de maand. Een classic album uit lang vervlogen tijden.
0: Ja, is Steve Hackett en Spectral Mornings uit 1971. En een van de mooiste akoestische songs die hij ooit opnam en op plaat zette was The Virgin and the Gypsy. En die vonden we op Spectral Mornings. En topsluit van het programma wordt dat prachtige nummer gedraaid. Tot volgende week.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
3: Mijn hart stond 8 minuten stil.
4: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
5: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
6: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak...

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
3: Huh?
2: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. In Breda is het Thuislab gelanceerd. Dit is een plek waar bewoners, onderzoekers en ondernemers samenwerken om te kijken wat slimme technologie thuis met ons doet. De techniek staat niet centraal, maar meer de vraag wat inwoners willen toelaten in hun dagelijkse leven. Slimme apparaten verzamelen steeds meer data van ons en gaan daar dingen mee doen. Het is volgens de initiatiefnemers dan ook verstandig om daar goed over na te denken. Een fietser is gewond geraakt na een aanrijding. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Molstraat en de Roselarenstraat. Het meisje kwam in botsing met een auto en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. Het nieuwe college van burgemeesteren en wethouders is gestart in Breda en zij hebben meteen ambitie laten zien. In de komende 4 jaar moeten er 7000 woningen bijkomen en moet de binnenstad een meerdaagse verblijfstad worden. Mensen vertrekken nu vaak na een dag, terwijl de binnenstad veel meer te bieden heeft. Het college gaat aan de slag om voorzieningen bekender te maken, zodat mensen langer blijven hangen. Het voorstel van het college moet nog wel worden goedgekeurd door de gemeenteraad en dat gebeurt waarschijnlijk op 2 juli. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Alexander Rockven. Het Breda Fotofestival heeft de volledige line-up bekendgemaakt. In september verandert de stad opnieuw in een uitgestrekt podium voor fotografie en kunst. Ruim 40 fotografen doen mee. Bekende namen die meedoen zijn onder andere Noor Abed en Yuki Kihara. Vanaf 11 september is de kunst te zien. Het nieuwe college van burgemeesteren en wethouders is gestart in Breda en zij hebben meteen ambitie laten zien. In de komende 4 jaar moeten er 7000 woningen bijkomen en moet de binnenstad een meerdaagse verblijfstad worden. Mensen vertrekken nu vaak na een dag, terwijl de binnenstad veel meer te bieden heeft. Het college gaat aan de slag om voorzieningen bekender te maken, zodat mensen langer blijven hangen. Het voorstel van het college moet nog wel worden goedgekeurd door de gemeenteraad en dat gebeurt waarschijnlijk op 2 juli. Het aantal gasvezelaansluitingen is sinds 2022 meer dan verdubbeld. 4 jaar geleden hadden bijna 45.000 mensen mogelijkheid tot een snellere internetverbinding. Vorig jaar lag dit op ruim 97.000. Een nieuwe aansluiting betekent nog niet direct ook toegang tot het internet. De actieve abonnementen stegen van ruim 11.000 naar ruim 34.000 aansluitingen. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op abonneren.

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
5: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven.